0: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
2: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
1: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
5: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
6: Tom de Grote en Dominique Persode dus, op culinair avontuur naar Zweden.
5: De Brusselse invasie.
4: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
6: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
4: Oh. Niklas, hoi.
6: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
4: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Twas.
7: Nostalgie Plus, altijd en overal dichtbij.
6: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale televisie of nostalgie.plus.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Dag manneke.
5: Hey.
4: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
5: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
4: Oké, okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
5: Ook landbouwer.
4: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
5: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
4: Ja, slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 5 Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
1: Nostalgie. Hey, goedemorgen. Deze vroege vogel in je radio is al klaar wakker. En mocht jij dat al zijn, of nog niet zijn, of bijna helemaal zijn, in dat geval help ik je wel een handje. Welkom bij Nostalgie Plus. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 7 uur. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bijna 3 op de 10 vragen die federale parlementsleden stellen in de plenaire kamer zijn geschreven door AI. Dat blijkt uit analyse van experts in het Nieuwsblad. Kamervoorzitter Peter de Roo reageert ongerust en zegt dat die AI-evolutie de werking van het parlement drastisch kan veranderen. Want als alle 150 parlementsleden met artificiële intelligentie vragen gaan stellen, dan loopt alles vast. Een parlementslid dat AI al geregeld gebruikt voor zijn parlementaire vragen is ex-justitieminister Vincent van Quickenborne van Anders. En Vlaams minister-president Matthias Diepedalen wil de prijs van de dienstenchecks verhogen, snoeien in de toeslagen voor het groeipakket en minder subsidies voor projecten in bedrijven. Dat staat in de ontwerpnota van Diepedalen om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen. Sommige Vlaamse ministers verslikten zich gisteren wel even in een koffie aan de onderhandelingstafel. Maar de Vlaams minister-president is duidelijk, Vlaanderen moet tussen 1,5 en 2 miljard euro besparen. Daarom kijkt de overheid ook naar zichzelf en komen er minder Vlaamse ambtenaren. Als je vanaf november een pakje bij Chinese webwinkels als Temu en Shein bestelt, dan betaal je daar een vergoeding van 2 euro voor, bovenop de Europese douanetax van 3 euro. Die geldt sinds deze zomer. En je betaalt die taksen voor elk product afzonderlijk. Zo kost een kledingstuk en een gsm-lader bijvoorbeeld van een Chinese webwinkel 10 euro extra. 2 keer de nieuwe tax betaal je en 2 keer de douanetax. De opbrengst gaat naar de versterking en de uitbreiding van de Europese douanediensten. Die hebben te weinig personeel op dit moment om alle Chinese pakketten te controleren. Dan nog sport. Ze hebben blijven het uitstekend doen op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal in Canada. Want bij de junioren, dat zijn de renners onder 19 jaar, won Vic de Smet de zilveren medaille in het tijdrijden. De Oost-Vlaming reed maar 6 seconden trager dan de nieuwe Spaanse wereldkampioen Noval. En bij de vrouwen junioren pakte ook Jana de Kruijenaren het zilver in het tijdrijden. Ze moest enkel de Poolse Okruczynska voor zich dulden, die zich tot nieuwe wereldkampioen kroonde. De dag start met veel zon. In de loop van de namiddag meer bewolking vanuit het westen. Het blijft droog bij 18 tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Daarna klaart het geregeld op en tot 20 graden. En vrijdag genieten we van een zonnige herfstdag bij 23 graden. Toch al eens piepen naar het weekend. Zaterdag wisselend bewolkt, maar zondag veel zon. Weekend maximaal rond 24 graden.
1: Dankjewel Bart. 38 kilometer file momenteel, de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je 18 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Een kwartier trager op de E40 Luik-Brussel van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. Ook 15 minuten erbij op de E40 Brussel-Luik van Sint-Stevens-Woluwe tot Berthem. Dat komt door een ongeval. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 12 minuten van Zems tot Machelen. Het gaat ook trager op de binnenring rond Brussel door een ongeval vanaf Machelen tot Diegem-Woluwe. Daar verlies je nu al 7 minuten en er staat een defect voertuig. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen van Kruibeke tot Antwerpen-West verlies je daar al 5 minuten nu. En de andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 7 minuten.
3: The Good Morning Show
0: met Johan Henneman.

En zeggen dat er een meerderheid van mensen lang gedacht heeft dat er mannetjes, dat er levende creaturen in onze ruimte te vinden zouden zijn. Maar het ruimtetuig dat momenteel het verst van de aarde verwijderd is, is de Voyager 1. Bijna 50 jaar is dat ding al onderweg. Is al lang voorbij ons zonnestelsel. 25 miljard kilometer, meer dan 25 miljard kilometer van de aarde verwijderd. En nog steeds geen levende ziel. Jeff Wayne en Justin Hayward en Richard Burton en The Eve of the War. Goedemorgen zeg. Het is 8 over 8. En fijn dat je luistert naar de Good Morning Show. Ik botste gisteren op een nummer van Charles Aznavour. En als ik op zo'n nummer bots, dan wil ik het draaien. Na Spencer Davis Group en Keep On Running.

0: helemaal meneur je. Deze Charles Navour bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show met The Old Fashioned Way. Het is 13 over 7. Goedemorgen, Erwin.
1: Hey, goedemorgen. Dag, Johan.
0: Het is tijd voor het weerbericht, als het altijd op dit moment in de Good Morning Show. En de herfst is begonnen, heb ik gelezen. Officieel dan, hè?
1: Ja, officieel. Hè. Iets over 2 uur afgelopen nacht was het zover. Nu zitten we dus officieel in de herfst.
0: Ja, heb je dan een glas gedronken om 2:05?
1: Ja, dat kan je natuurlijk altijd doen. Hè. Maar ik denk dat veel mensen niet zo happy zijn dat de herfst komt. Want de dagen worden alsmaar korter, de nachten worden langer. Ja, het is niet altijd positief, hè.
0: Ja, maar het is wel positief het weer, denk ik, vandaag. Niet echt herfst.
1: Nee. Het is die Indian Summer begint echt wel op volle toeren te draaien. Want ook vandaag wordt het een mooie herfstdag. Weliswaar na het optrekken van eventueel wat nevel- en mistbanken. Maar dan komt de zon toch opnieuw tevoorschijn. Later vanmiddag wel afgewisseld door wolken. Er is een kleine kans dat er straks een bui tot ontwikkeling komt. Het is vooral in de regio's tegen de Nederlandse grens. Maar de kans is bijzonder klein. Blijft eigenlijk rustig, droog bij temperaturen. Ja, 1, maar dat zou kunnen in de Kempen 2, 23 graden zijn. Dus maar absoluut geen reden tot klagen.
0: Nee, en dat gaan we ook niet de rest van de week hebben.
1: Niet echt, hè. Morgen tijdelijk wat meer bewolking, al heeft de zon nog voldoende kracht om de bewolking open te breken. Bij iets lagere temperaturen morgen, 19 tot 20 graden. Maar vrijdag en tijdens het weekend, ja, dan maken we dat ruimschoots goed. Dan komt de zon opnieuw vaker tevoorschijn en het wordt ook wat warmer. Vrijdag is dat al 21, misschien al 22 graden. Zaterdag 23 graden en laten we er zondag een echte zondag van maken. Bij temperaturen 3, misschien lokaal wel 24 graden. En ook begin volgende week, Johan, zit echt wel goed. Met flink wat zon, af en toe een wolkje. Blijft zo goed als droog. En die temperaturen, ja, die blijven altijd in de buurt van 20 graden. Maar soms zitten die daar een beetje boven. Dus ja, die thermostaat, die kan gewoon op de positie blijven. We hoeven die nog niet echt in te schakelen.
0: Ja, ik heb al andere septembermaanden meegemaakt. Dat is ook waar, hè, Erwin?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, ik had een toepasselijke herfstplaat klaar liggen When the Rain Begins to Fall. Maar het is wel een goede plaat, maar de rest klopt niet, hè? Gelukkig maar. Oké, goed. Erwin, ik hoor je morgen terug. Tot dan, hè.
1: Oké, tot morgen. Your Golden Years.

0: Laat de paraplu dus maar zitten waar hij thuis hoort. Dat is de boodschap van onze weerman, van Erwin Franks daarnet. In de paraplubak. When the rain begins to fall van Jermaine Jackson en Piazzadora. 7:50. Goedemorgen. En denk eraan, overmorgen is het zover, de Big Five Rock. En ik vind dat je daar een goede groep moet instoppen. En welke groep precies? Het is eentje uit de jaren 60. Ray Davies is de frontman. En ik ga je zin doen krijgen om op hem te stemmen.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
9: wow.
8: Van Vibra.
10: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
9: Ja, ja.
10: En zaterdag Scouts Weekend.
9: Komt goed.
8: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
9: wow.
8: Van Vibra.
11: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
11: Voor de volle 100% met de pro van
13: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
14: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4,400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
15: Het beste uit de 60s,
16: 70s
15: en

4 voor 7:30. Niks is prettiger dan wakker worden met goede muziek en vooral disco. Doet het ook 's ochtends heel goed in de Good Morning Show. Nog even wachten voor de trams. Naar de Kinks, dat is die groep die ik daarnet bedoelde. Daar moet je ook voor stemmen, voor de Big Five Rock. Anders blijft het bij de Rolling Stones.

0: Tramps en daarvoor The Kings met All Day and All of the Night. Een van de nummers waarop je zeker moet stemmen voor de Big Five Rock van nu vrijdag. Van overmorgen dus. En dat doe je via nostalgie.plus. Het is al 7:58. Hier is Bart met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. De Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen op maandag 12 oktober. Bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bij de post en in de gevangenissen. De Socialisten verwerpen de plannen van minister-president Diependaal en zijn Vlaamse regering om te besparen op subsidies, het groeipakket of de dienstenchecks. De Christelijke Vakbond zegt dat ze niet aansluit bij die staking. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt nog voor deze winter, zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland. En we blijven het uitstekend doen op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal in Canada, want bij de junioren, de renners onder de 19 jaar, won Vic de Smet de zilveren medaille in het tijdrijden bij de mannen. En ook bij de vrouwen junioren pakte Jana de Kruijenaar het zilver in het tijdrijden. De dag start met veel zon. In de loop van de namiddag meer bewolking vanuit het westen. Het blijft droog bij 18 tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, daarna klaart het geregeld op en tot 20 graden morgen.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Rood, dan val je op als je zoiets roods aan hebt. De rode schoentjes bijvoorbeeld. Ook die plaat over die lady in red, die valt ook op. En die zit in de Good Morning Show dadelijk. Na deze files, want er zijn er al wel wat op deze woensdagochtend. 58 kilometer. En dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. De binnenring rond Brussel plus 31 minuten van Expo tot Machelen-Boluwe aan. Plus 25 minuten op de E313 Lummen-Antwerpen. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. 16 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel. Van Zemst tot Machelen. Ook 16 minuten trager op de E40 Luik-Brussel. Van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. En je verliest 10 minuten op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. Andere vertragingen tussen de 3 en de 8 minuten nu.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Het gonsde al een tijdje van geruchten. Koen Wouters wilde iets speciaals doen voor zijn 60ste verjaardag. Wilde hij nog eens flink uitpakken. En dat gaan ze ook doen. Er is groot nieuws over Clouseau. En ik vertel het je zo meteen na Marvin Gaye. 7:12. Goedemorgen.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japans.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Oh, yellow!
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. En we hebben ook iets gehoord. En het is nog waar ook. 4 augustus 2027 staat het nu al in je agenda. Want op 4 augustus 2027, volgend jaar midden in de zomer, zullen Koen en Chris Wouters voor een gigantische stunt zorgen. Ja, sportpaleizen hebben ze al uitverkocht. Record sportpaleizen zelf. Dat aantal concertzalen hebben ze gedaan. Alle festivals hebben ze gedaan. Maar één ding stond er nog op de bucketlist van Koen Wouters. En die wilde hij absoluut realiseren voor zijn 60ste verjaardag. En de kogel is door de kerk. Clouseau, kom naar Brussel. In het voetspoor van grote internationale acts als de Rolling Stones en Coldplay. Clouseau gaat optreden op 4 augustus 2027 in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. En dat is een absolute primeur voor een Belgische groep. En voor je naar kaartjes gaat hengelen, nog even geduld, want de voorverkoop is nog lang niet begonnen. Nog lang niet, dat is voor volgende week. Volgende week woensdag om 10 uur begint hij de voorverkoop voor Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion. En dat is een mijlpaal in de carrière.

4 augustus 2027, afspraak met Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. En dat zal voor de kranten van morgen zijn, voor de voorpagina's van morgen. Eerst die van vandaag natuurlijk, woensdag 23 september. In Nieuwsblad titelt: parlementsleden laten een kwart van vragen door AI schrijven. EU verhoogt taksen op pakjes uit China, dus die worden nog duurder. En een deal met Groenland en uithaal naar Iran. Trump kleurt VN-vergadering. De titels in het laatste nieuws op de voorpagina: dienstenchecks en kindergeld in het vizier. Spanningen over besparingen lopen op in Vlaamse regering. Bouwmateriaal in jaartijd 7,5% duurder. En Trump speech bij VN en heeft vooral lof voor zichzelf. De standaard dan op de voorpagina: lerarentekort is minder nijpend, starters belanden op reservelijst. Vlaamse ministers schrikken nu begroting concreet wordt. En hoe groot is de paniek aan de pomp, vraagt de standaard zich af op de voorpagina. En ze laten daar een man aan het woord die de tank van zijn grote camionette is aan het volgooien. Elke maand betaal ik 4000 euro aan diesel. De morgen dan: vooruit wil sterke schokdemper op energiefactuur. Iedereen loopt te snotteren en gaan dan ook een hoop virussen rond. En ja, ook corona. En Trump voert zijn show op bij VN. Maar ondertussen gaan de Democraten aan de leiding richting midterms. Dan de Gazette van Antwerpen op de voorpagina: aardgas voor onze chemie al 10 keer duurder dan die Verenigde Staten. Voorzitter Peter De Roveren bezorgd. Parlementsleden laten kwart van vragen door AI schrijven. En prinses Delphine, ook op de voorpagina van Gazette van Antwerpen met een foto. Die heeft poel met een supermarkt. Niet zomaar een supermarkt, met Aldi. En dat gaat over een kunstwerk van haar dat te koop wordt aangeboden. En op de folder staan online is die folder al aangepast. En dan Belang van Limburg, aluminium en koper 1/3 duurder dan een jaar geleden. De Bruine met volgoesting bij de Duivels. Ploegmaat vroeg om het te blijven, zo zegt hij zelf. En deal of complete vernietiging, Trump twijfelt over Iran. Dat zijn ze, de titels op de voorpagina's van de Vlaamse kranten op deze woensdagmorgen. Het is 8 voor 8. En Rod Stewart is ook al van de partij.

0: Ze liet een onuitwisbare indruk na op de wereld, op de mensen en op de muziek. Ze drukte echt haar stempel. Ik heb het over Dolly Parton. Ik ga dat mooie Jolien straks nog eens voor je draaien na het nieuws.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
3: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
5: Oké.
6: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuffen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
7: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut een zondewerp. Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Vijf vrijdagen.
11: Vijf toplijsten.
10: Vijf genres.
11: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
0: Nostalgie. De dag op de plezantste manier beginnen, dat doe je hier bij Nostalgie Plus met die heerlijke muziek uit jouw golden years. De muziek waarmee je opgegroeid bent. Nog tot 10 uur is dit de Good Morning Show. Your golden years. Nostalgie Plus. Precies, 8 uur. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Al maar meer politici zijn in de ban van AI. Bijna 3 op de 10 vragen die federale parlementsleden stellen in de plenaire kamer zijn geschreven door AI, blijkt uit analyse van experts in het Nieuwsblad. Kamervoorzitter Peter de Roo reageert ongerust en zegt dat die AI-evolutie de werking van het parlement drastisch kan veranderen, want als alle 150 parlementsleden met artificiële intelligentie vragen gaan stellen, dan loopt alles vast. Je hoort collega Mannix in Panis van Nieuwsblad.
13: De oppositie kan dit gebruiken als wapen om de regering te overdonderen met honderden vragen en tussenkomsten. En langs de kant van de oppositie begrijpen ze dat wel, maar spreken ze ook over het gevaar van AI als excuus om het parlement te muilkorven. Als het zo verder gaat, komen we op het punt dat we het parlement kunnen vervangen door 2 laptops. Eentje voor de regering en eentje voor het parlement. Die kunnen dan een hele namiddag met elkaar discussiëren.
12: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil de prijs van de dienstenchecks verhogen, snoeien in de toeslagen voor het groeipakket en minder subsidies voor projecten en bedrijven. Dat staat in de ontwerpnota van Diependalen om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen. Sommige ministers verslikten zich gisteren wel in een koffie aan de onderhandelingstafel, maar de Vlaamse minister-president is duidelijk. Vlaanderen moet tussen 1,5 en 2 miljard euro besparen. Daarom kijkt de overheid ook naar zichzelf en komen er minder Vlaamse ambtenaren. Als je vanaf november een pakje bij Chinese webwinkels als Temu of Shein bestelt, dan betaal je daar een vergoeding van €2 voor, bovenop de Europese douanetax van €3, die geldt sinds deze zomer. En je betaalt die taksen voor elk product afzonderlijk. Zo kost een kledingstuk en een gsm-lader van een Chinese webwinkel €10 extra. Je betaalt dus 2 keer de nieuwe tax en 2 keer de douanetax. De opbrengst die gaat naar de versterking en de uitbreiding van de Europese douanediensten. Die hebben te weinig personeel om alle Chinese pakketten te controleren. En dan nog sport. We blijven het uitstekend doen op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal in Canada, want bij de junioren, de renners onder 19 jaar, won Vic de Smet de zilveren medaille in het tijdrijden. En bij de vrouwenjunioren pakte ook Jana de Kruijenaren het zilver in dat tijdrijden. De dag start met veel zon. In de loop van de namiddag meer bewolking vanuit het westen. Het blijft droog bij 18 tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Daarna klaart het geregeld op en tot 20 graden. Vrijdag genieten we van een zonnige herfstdag bij 23 graden. Zaterdag dan wisselend bewolkt, maar zondag veel zon. Weekend maximaal rond 24 graden.
0: 94 kilometer file op D313 Le Mans-Antwerpen. Komt er een half uur bij van Masselhoven tot Antwerpen-Oost. Je verliest ook een half uur op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan. 16 minuten trager op D19 Mechelen-Brussel. Van Zemst tot Machelen. Een kwartier extra op de Boom, of liever op de A12. Van Boom tot Antwerpen. Dat is de weg waarover ik het heb. Een kwartier verlies je van Boom tot Krijn aan de aankomstige Steenweg. Ook een kwartier trager op D40 Brussel-Gent. Van Erpenmeren tot Betteren. En je verliest 13 minuten op D40 Luik Brussel van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. 10 minuten extra op D313 Antwerpen-Ranst van Antwerpen-Oost tot Ranst. En je verliest ook 10 minuten op de Antwerpsring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Andere vertragingen maximaal 8 minuten nu.
10: The Good Morning Show
14: met Johan Henneman.

De internationale luchthaven van Nashville is vernoemd naar haar. Ja, die heeft nu de naam Dolly Parton Luchthaven gekregen. En ook, is ooit een roos vernoemd naar Dolly Parton. En overmorgen, hè, de dag van onze Big Five Rock, dan is het, even kijken, dan is het 25 september. En in Californië wordt dat vanaf nu officieel Dolly Parton Dag. Het is maar dat je het weet. 6:30. Blij dat je luistert naar de Good Morning Show. Het is raar, maar hier gaan rappers binnenvallen in de Good Morning Show. Echt waar. Blijf luisteren. Nu de Police.

Hop. Nou, ook een manier om wakker te worden, hè. Samen met de Sugar Hill Gang bij ons toch hier in de Good Morning Show. En Rapper's Delight. Ons WhatsApp-nummer is ook bereikbaar. Elke dag weer 0477-900-800. Daar kan je je ei in kwijt. Daar kan je iets delen als je dat wil delen met ons. En met de andere luisteraars van Nostalgie Plus natuurlijk. En daar kan je ook een plaatje aanvragen. Want daarvoor heb ik altijd een gaatje voor jouw plaatje. Voor jouw grote hit uit jouw golden years. Laat maar weten, hè. 0477-900-800. Ratjes Brothers. Oh.

0: Wat kan de ochtend zo mooi klinken? Dankzij de Radius Brothers bijvoorbeeld. Rob de Nijs, dat is veel meer dan Banger Hart en het werd zomer. Malle Babbe bijvoorbeeld, waarom zou ik die straks niet draaien?
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
7: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
12: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Oh, Niklas, saai, joh.
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, het was.

Mij lijkt het niet zo makkelijk samenleven met een echte ijdeltuit. Carly Simon. Ze denkt er ook het haar over. You're so vain. 6 voor 8:30. Niet vergeten te stemmen voor de Big Five die eraan komt. Voor de Big Five Rock vrijdag. Via Nostalgie.plus. Op Status Quo bijvoorbeeld. The Wanderer.

0: Het is toch moeilijk om het rustig te houden aan de ontbijttafel als je er op de IJssel bezig hoort. La la la, van hier naar daar zwieren en zwaaien met een malle bab. Het is 8:58, de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Het lerarentekort vermindert. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 zien de grootste onderwijsvakbond en VDAB dat al maar meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, omdat de schoolteams sterker worden en het vraagt van de directie en collega's ook te veel inspanning om startende leerkrachten te ondersteunen. Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld blijven er wel nog leerkrachten te weinig. Drama in Roeselare in West-Vlaanderen. Daar stierf een man van 60 bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer vanmorgen en verspreidde zich razendsnel. Er ontwikkelde zich ook heel wat rook. Brandweermannen konden enkel de vrouw dus redden. Voor de man kwam alle hulp te laat. Het parket onderzoekt wat de brand veroorzaakte. En de Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen op maandag 12 oktober bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bij de post en in de gevangenissen. Socialisten verwerpen de plannen van minister-president Diependalen en zijn Vlaamse regering om te besparen op subsidies, het groeipakket of de dienstenchecks. Eerst veel zon, in de loop van de namiddag meer bewolking vanuit het westen. Het blijft droog vandaag bij 18 tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, daarna klaart het geregeld op en tot 20 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Altijd een beetje pijnlijk als er een groepslid vertrekt van een grote band. En dat groepslid is dan nog de stem van je groep en schrijft ook de meeste nummers. Het is de Commodores overkomen, begin jaren 80. Daar was hij dan. En Ruud, weg, Lionel Richie. Maar ze konden ook zonder hem en dat bewezen ze met Nightshift. Je moet nog maar eens goed luisteren zometeen. Eerst eens naar de files kijken. 92 kilometer op dit moment. De vertragingen van 10 minuten en meer op de A19 Ieper-Kortrijk. Plus 40 minuten van Zonnebeke-Besselaren tot Menen. Komt door een ongeval daar. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 26 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. 21 minuten trager op de binnenring rond Brussel van Expo tot Vilvoorde Koningsloop. Plus 20 minuten op de A12 Boom-Antwerpen van Boom tot Rijk. Op de Antwerpse ring richting Gent ook 20 minuten. Trager van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. 18 minuten verlies je op D19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen. Op de N16 Middelbroek-Mechelen verlies je 17 minuten vanaf de Mechelse Steenweg richting Mechelen-Noord. Op D40 Luik-Brussel 11 minuten erbij van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. En er komt 10 minuten bij op D313 Antwerpen-Ranst van Antwerpen-Oost tot Ranst. Andere vertragingen tussen de 4 en de 8 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: past perfect bij deze zonovergoten woensdag. Wat een heerlijke herfst wordt het, hè? Soleil, soleil. Met Middle of the Road. Vaak zijn nummers autobiografisch in de popgeschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan Queen and You're My Best Friend. Dat gaat effectief over iemand, over de vrouw van John Deacon. Die schreef een nummer speciaal voor haar. Het was zijn beste vriend en dat nummer ga ik ook straks draaien. Maar ik wil het ook nog even hebben over Lionel Richie.
1: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Scandinavia, media bij Carrefour.
4: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Echt iets voor een vaderdag, hè? Frank Sinatra en Nancy Sinatra. En Something Stupid. Het gaat weer een stukje beter met Lionel Richie. Die was namelijk al een paar keer onwel geworden tijdens concerten de voorbije maanden. Want toen in het ziekenhuis terecht, maar ze vonden niks vreemd. Toen werd de oorzaak uitdroging verteld. Maar het bleken hartproblemen te zijn, want hij had hartritmestoornissen gekregen onlangs tijdens een concert. Werd naar het ziekenhuis overgebracht. En daar werd de juiste diagnose gemaakt en ging dus onder het mes. En hij is dus gisteren geopereerd. En het gaat weer beter. Hij voelt zich al wat beter. Een aantal concerten zijn de komende weken ook afgelast. Want Lionel Richie is aan rust toe terecht natuurlijk. Maar hij heeft beloofd, zodra hij kan, er weer te staan. En verder zijn grote hits te zingen. En dat is natuurlijk heel erg goed nieuws van een van de topartiesten op deze aardbol. Het is 13 voor 9. Queen, met You're My Best Friend.
1: The Good Morning Show.

geen idee of er een wit paard aan te pas kwam, maar een prins had ze wel aan haar zij. June Lodge, Someone Loves You Honey. 6 voor 9. En uw wijsheid. Ja, echt waar. Muzikale wijsheid in de Good Morning Show. Een ABBA song a day keeps the doctor away. Niet?

0: mochten ze willen, mochten ze mij gevraagd hebben, ik zou het meteen gedaan hebben. Gaan wandelen met Pieter Tosh en Mick Jagger. Maar we doen het straks in de Good Morning Show. Na het nieuws, you got to walk and don't look back.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat's wow. Van Vibra.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
5: Ah, ik ben het beu!
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Bessimo!
8: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
9: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
10: Op, op, alles is op.
9: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
10: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
12: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
13: Wel, meneer, 5317.
12: Ja, maar mijn naam is...
13: Ja, 5317, ik weet het.
12: Oké.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
13: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
4: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
16: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
17: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
18: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
19: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
20: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
18: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
19: Oh, maar dat is correct.
20: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
21: Nu volgend weekend te beslissen. Is in de wedstrijd, ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
22: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
21: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
23: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
24: 5 vrijdagen.
25: 5 toplijsten.
24: 5 genres.
25: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag, de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
0: Nostalgie. Buiten voelt het nog een beetje frisjes aan. We zitten tegen de 15 graden, maar we gaan richting 20 vandaag natuurlijk. En de komende dagen, hè, wordt het alsmaar beter en gaan we zelfs boven de 20, richting 25. Blij dat goede nieuws met jou te delen nu. Twee over negen. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. Het lerarentekort vermindert. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 zien de grootste onderwijsvakbond en VDAB dat al maar meer scholen geen leerkrachten meer zoeken. Omdat de schoolteams gewoon sterker worden en het vraagt van de directies en collega's ook veel inspanningen om die startende leerkrachten te ondersteunen. En daar is niet altijd de tijd voor. Voor Frans of automechanica bijvoorbeeld blijven wel nog leerkrachten te weinig. Drama in Roeselare in West-Vlaanderen. Daar stierf een man van 60 bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich razendsnel. Er ontwikkelde zich ook veel rook. Brandweermannen konden wel dus de vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. Het West-Vlaams parket onderzoekt wat de brand veroorzaakte. En we eindigen met leuk showbiz nieuws, want Clouseau treedt als allereerste Belgische artiest ooit op in het Koning Boudewijn Stadion. Dat is op woensdag 4 augustus volgend jaar. Dat maakte Koen en Chris Wouters vanmorgen bekend. Eerder concerteerden daar al wereldstellen zoals Madonna, Beyoncé en Coldplay. De ticketverkoop start op 30 september. En je weet, voor Clouseau is het een droom die uitkomt. Eerst veel zon, in de loop van de namiddag meer bewolking vanuit het westen. Het blijft droog bij 18 tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, daarna klaart het geregeld op en tot 20 graden. Vrijdag genieten we van een zonnige herfstdag bij 23 graden. Zaterdag dan wisselend bewolkt, maar zondag veel zon. Weekend maximaal rond 24 graden.
0: Nog 45 kilometer file, 23 minuten verlies je op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Borubelaan. Een kwartier erbij op de E313 Lummen-Antwerpen van Massenhoven tot Wommelgem. Plus 12 minuten op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot de Machelen. En 10 minuten trager op de N16 Willebroek-Mechelen vanaf de Mechelse Steenweg richting Mechelen-Noord. En dan hebben we nog andere vertragingen, maar die liggen tussen de 5 en 8 minuten. Valt goed mee.
2: Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

Dat heet dan een luchtje scheppen. Peter Tosh en Mick Jagger. In de Good Morning Show, 8 over 9. Luchtjescheppen gaan we ook doen met Johan Verminnen. In zijn wilde jaren deed hij dat vooral in Brussel. Na deze Motown Classic. Van Diana Ross en de Supremes natuurlijk. Oeh.

Hij kent onze hoofdstad als een broekzak. Johan Verminne met Brussel. Misschien denk je, ik ga een plaatje aanvragen. Ik ga mijn dag goed zetten. Ik ga mij echt erin laten vliegen met heel veel goesting. Met zo'n toffe classic uit mijn golden years. Laat het mij maar weten, hè. 0477 900 800. Toto met Rosanna.

0: Ik heb de zon meegebracht in de Good Morning Show. Zeker al met de Beatles en Here Comes the Sun. En reggae past altijd. Bob Marley en de Wailers komen eraan met Step It Up.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Jij?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
13: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Het beste uit de 60s,
16: 70s
15: en 80s.
16: Your

Wat een leuk einde toch van deze classic. In pure reggae-stijl. Om, om, om, om. Bob Marley en de Wailers in de Good Morning Show. En Stir It Up. Buurmeisjes die blijven tot de verbeelding spreken. Ik denk bijvoorbeeld aan Flodder. Maar er zijn nog dingen ook uit het echte leven, weet je wel. Living Next Door to Alice gaat erover. Naast de Beatles. En die zien de zon al komen. Ja, ja, de herfst. Het wordt een mooie dit jaar.

0: Ben je klaar voor een stukje klassiek? Een stukje piano. Nog meer in de Good Morning Show. Na de files. 20 kilometer file staat er nog. Schiet goed op deze woensdagochtend op de Brusselse binnenring Vriesje, een kwartier van Expo tot Machelen-Boluwe laan. Op de E313 Randst Antwerpen 10 minuten trager van de Randst tot Antwerpen-Oost. En andere files nergens meer dan 6 minuten.
1: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Ze heeft er wel wat gemaakt, plaatjes. En veel dikke hits, Donna Summer en Could It Be Magic. Het is 9:12. Over 9:30. Kom ik er toch bij? 9:12. Ik weet niet of het de geziene tijd is voor gebak en koffie, maar toch, ik ga Cecilia uitnodigen.
1: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Cecilia kwam inderdaad op de koffie op deze woensdagmorgen van Simon & Garfunkel. Ik heb Monne aan de lijn. Monne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Jij woont in Bornem en jij hebt toch wel wat problemen gehad bij het stemmen voor Big Five Rock, als ik het goed begrepen heb.
1: Nu echt problemen niet. Mijn nummer 1 en nummer 2 die lagen direct vast. Maar voor nummer 3 wou ik stemmen op de Pebble Seven Horses in the Sky. Ja. En dat was niet terug te vinden.
0: Ja, dat is raar, maar je kan die dan altijd toevoegen natuurlijk. Hè? Extra toevoegen en wordt er wel aan gedacht. Ik heb het niet nagekeken, maar ik geloof jou op jouw woord, Monne.
1: Ja. Ja, want ik heb van alles geprobeerd. Eerst Pebbles ingebracht, dan de Pebbles. Dan Seven Horses in the Sky met een 7. En dan voluit geschreven en altijd 0 resultaten gevonden.
0: Nou ja, maar ze stonden niet in de stal blijkbaar, hè?
1: Inderdaad. Ik heb dat vervangen door de Golden Earring.
0: Maar goed idee. Want echt, jij houdt van rock, hè? Want 3 platen kiezen is natuurlijk weinig.
1: Ja.
0: Je had er gerust een stuk of 10, 20, 30, 40, 50, hoeveel te kunnen kiezen?
1: 50 gemakkelijk, ja, tuurlijk. Ja.
0: Volgens mij had jij heel die top 100 op je eigen kunnen maken.
1: Jawel, dat zou maar niet de moeite zijn, hè?
0: Monne, Satisfaction van de Stones, staat er in een goede 5 plaat nog altijd voor jou?
1: Ja, dat blijft volgens mij hun beste nummer. En ik blijf dat een goed nummer vinden.
0: Ja, ook de Golden Earring, want die heb je dan zelf dus in de plaats gezet van al die anderen met Raider Love.
1: Ja, nummer 3 hebben, ja.
0: En dan CCR, daar is wat speciaal mee, want dat is echt jouw absolute topfavoriet, hè? En dat heeft een reden.
1: Ja, dat is mijn eerste singeltje dat ik ooit gekocht heb van die groep, dat was Up Around the Band. En dat kwam in feite omdat ik toen altijd naar Radio Noordzee luisterde en ook soms naar Radio Veronica. Mm-hmm. En daar stond dat toen op nummer 1. Dat is enkele weken geleden gezegd in de flashback top 40 van Serge. De Creedence Clearwater Revival nooit een nummer 1 hit hebben gehad. Maar op Radio Noordzee stonden die wel op nummer 1.
0: Ja, zo zie je maar natuurlijk. Hè. Ergens zal hij wel op nummer 1 gestaan hebben, Creedence Clearwater Revival. En bij jou ook, want het is echt een topplaat en jij doet er elke dag iets mee, heb ik begrepen.
1: Ja, ik heb dat ingesteld als Belgium. Dus als iemand mij opbelt, dan hoor ik elke keer dat plaatje op radio. En dan ben ik weer al gelukkig.
0: Ja, dus daarnet als ik je belde, liet je het een beetje op zijn klank bellen om die ringtoon maar te horen, denk ik.
1: Dat klopt, ja.
0: Monne, ik ga hem draaien, Up Around the Band. Ik wens jou een hele fijne woensdag nog. En geniet van de Big Five Rock. Dag, Monne.
1: Dat gaan we doen. Dank je wel. Dag, Johan.
2: 5 vrijdagen.
3: 5 toplijsten.
2: 5 genres. Dat is de Big Five.

Je tank van je auto volgooien is nog nooit zo'n vreselijke gebeurtenis geweest. Met die waanzinnige prijzen aan de pomp, zeg. Maar als ik alles mag geloven, wat op het internet verschijnt, is olie op weg naar een lange verliesreeks nadat die pijpleiding in Saudi-Arabië is hersteld. En nadat er weer gesprekken zouden zijn over de straat van Hormuz. Dus we leven op hoop. Ik wens jou veel plezier met Leen en met Vrouwentongen. Ze zit er hier bij Nostalgie Plus tot 12 uur. Ik heb voor jou nog de Cats met One Way Wind.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Media bij Carrefour.
8: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
12: Wat?
11: Hier staat op alle modellen.
12: Ja, ja.
11: En die prijzen zijn die gecheckt?
12: Absoluut.
11: De Ford Puma vanaf €19.900.
12: Yep.
11: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
12: Oké.
13: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
14: Ford.
13: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
15: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
16: Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
18: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
19: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
20: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
19: Ja.
20: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
19: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
20: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
19: Ja, schat, ik heb het
21: voor. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
22: 5 vrijdagen.
23: 5 toplijsten.
22: 5 genres.
23: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
24: Een zeer goedemorgen. Ik ben in de wolken, want ik merk dat jullie er weer allemaal bij zijn om de voormiddag samen door te brengen.
25: Your golden years. Nostalgie.
24: Het is 10 uur, tijd voor het nieuws. Krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
25: Goedemorgen. De verkeersleiders op de luchthaven van Charleroi stoppen meteen met staken. Ze willen nieuwe onderhandelingen over de nachtpremies een kans geven. De gesprekken met de vakbonden en luchthavendirectie gebeuren via een sociaal bemiddelaar en komt er eigenlijk op vraag van minister van Mobiliteit Krukke. De luchtverkeersleiders op Charleroi staakten sinds vorige week woensdag tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Er is commotie bij de Vlaamse vervoersmaatschappij van De Lijn, want de chauffeurs zouden niet altijd onmiddellijk naar het geldige busticket moeten vragen als iemand opstapt. En ook niet beginnen discussiëren als ze denken dat een reiziger fraudeert met zijn vervoersbewijs. Chauffeurs moeten dat wel meteen melden via het interne systeem van De Lijn, om zo niet te veel tijd te verliezen. Dat staat allemaal in een interne nota van de Vlaamse vervoersmaatschappij. Maar bevoegd mobiliteitsminister De Ridder wist dat helemaal niet en verplicht De Lijn nu om die richtlijn in te trekken. Chauffeurs moeten dus wel altijd naar een geldig busticket vragen. En de Amerikaanse president Trump wil de export van diesel verbieden, nu de brandstofprijzen naar een recordhoogte stijgen. Hij zei dat tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. De Amerikanen zijn een van de belangrijkste leveranciers van diesel aan Europese landen. Als die export uit de VS stilvalt, dan zal dat voelbaar zijn natuurlijk in heel Europa. De zon schijnt, maar pas deze namiddag meer wolken vanuit het westen. Het blijft zo goed als droog bij 18 tot 23 graden. Morgen dan wisselend bewolkt, maar ook opklaringen en tot 20 graden. Vrijdag genieten we van een heerlijke zonnige herfstdag bij 23 graden. Zaterdag dan wolkenvelden en zondag veel zon. Weekend maximaal rond 24, 25 graden.
23: Tongen met Leen de Marais.

Geen Vincent Edwards, Love Hit Me. Het zijn mijn dromen die mij tegenwoordig neerslaan. Gisternacht droomde ik dat ik, hou u vast, een drugdealer was. Ik verkocht ondergrondspillen uit een plastic zak. En vannacht heb ik over deze zin uit een nummer van Céline Dion gedroomd. Pour que tu m'aimes encore. En dan vooral of M met een S geschreven werd of niet. In mijn droom was het heel moeilijk, terwijl het niet moeilijk is. Het is met een S natuurlijk. Maar het was weer een moeilijke nacht. Swat. I'm Alive, dat zingt ze ook, Céline Dion. En dat ben ik met een zak vol muziek, hè, die je stralend kan noemen zoals deze dag. Het vuur aan de lont, straks met de Pointer Sisters. Na de man die we volgend jaar nog meer zullen eren dan we nu al doen. Een hele goede morgen iedereen. Welkom bij Nostalgie Plus en vrouwen. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just a lonely. I could die.

0: Het vuren van de meisjes van Pointer Sisters is nooit gedood.
1: Leen gaat vreemd.
0: Gisteren was de Leen gaat vreemd een schot in de roos. Velen kenden het nummer niet. En hebben er eigenlijk van genoten van Sea, Sex and Sun.

0: Wale Watu van Kajanin. Kajanin die getrouwd is met onze Jackie X, de autocoureur. Maar dat doet hier totaal niet ter zake. A is La Solitudine of B is Wale Watu. Maak jij je keuze alstublieft bekend via de bekende weg, namelijk WhatsAppje sturen.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

De lijst met 5 nummers scoort dit toch geweldig hoog. Zou dit niet op nummer 1 staan? Iedereen die armen in de lucht en dat meezingen. Fantastisch moment.

0: moment altijd. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, wat ga jij kiezen, hè? Het zijn twee meisjes vandaag die strijden om een plaatje in de playlist in Leen gaat vreemd. Wordt het Italiaanse meisje, namelijk Laura Pausini, met haar eerste hit, toch de eerste hit waarmee ze doorbrak buiten Italië, La Solitudine, of wordt het mooie Cajanin met het mooie Wale Watu? A is La Solitudine en B is Wale Watu. Ik ben zeer benieuwd wat het wordt en ik heb het gevoel dat het gaat worden. It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi! Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Kom, laat je inspireren.
0: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
8: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
7: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
8: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
7: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
8: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
10: Evenhem, als u had ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
12: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Maar The Lonely Boy krijgt een vrolijk liedje van Andrew Gold.
1: Gaat vreemd.
0: Engels, dat is nog altijd de taal van de pop en de rockmuziek. Dus maak ik elke dag tijd voor een momentje van niet-Engelstalige pop en rockmuziek. En vandaag is de keuze tussen twee vrouwen. Laura Pausini met La Solitudine of Kajanin met Wale Watou. Het is het meisje geworden dat op zondag 25 oktober naar Vos Nationaal komt met haar World Tour. En daar zijn nog tickets voor. Gert heeft het mij doorgestuurd. Het was tamelijk duidelijk. We gaan luisteren naar Laura Pausini met La Solitudine. Dank jullie wel voor al jullie reacties. Heerlijk.
2: Het zonnetje in je interieur. Depa Meubelen. Jouw keuze in wonen. Cindy Klaas en op

25 oktober, dus Force Nationaal. En ik vermoed dat mijn bovenbuur Giulio Papà, dat is een Italiaan, daar wel zal zijn. Want hij is een grote fan van Laura Pausini. Morgen dus, Wale Batu van Kajanin als keuze A. Tegenover een Hollands liedje uit de Achterhoek. Wordt weer een moeilijke keuze, vermoed ik.

0: zijn.
1: Wij blauw ogen en klein beetje jaloers natuurlijk. Het is goed dat zo'n schoolliedje is. Meneer Van Morrison, Brown Eyed Girl.
2: Lekkers met Leen.
1: Gisèle stuurt mij een berichtje via WhatsApp dat ze gisteren de laap kai heeft gemaakt. Dat thai gerechtje van Timon dat hij gisteren voorgesteld heeft. Ze heeft het geprobeerd met zoete sojasaus en al, zei ze. En het was verschrikkelijk lekker en zo gemakkelijk. Ik raad het iedereen aan om het ook eens te proberen. Wel, als je het wilt proberen, op onze site kan je het hele receptje nog eens herbeluisteren. Het gesprekje dat ik met Timon daarover had. En zometeen zal hij iets leuk voorstellen om met de kindjes te eten. Zoiets wat ze geestig vinden om zelf samen te stellen.
3: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Vrouwentongen met Leen de Maree.

0: Bekers met Leen.
1: Timon, een zeer goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is woensdag, de kindjes zijn thuis.
2: Ja.
1: We gaan daar aan denken.
2: En ik kreeg vroeger als ik op woensdag... we kregen het niet veel als kind, maar soms maakt mijn mama zelf pitakkes.
1: Ah, moest zo, je daar iets voor doen? Braaf zijn?
2: Braaf zijn, een goede punten hebben.
1: Ja, en dat dus gebeurt dan dus dan niet altijd.
2: Ik heb dat heel weinig gegeten. en die pita maakten ze altijd van een stukje van pluma. Dus je gebruikt varkensvlees,
1: ja?
2: Pluma, en dat is een nekstuk. Je kunt dat perfect bij je beenhouwer vinden.
1: Vragen, ja.
2: Maar dat is ietsje vettiger, omdat dat komt uit het nek van het varken.
1: Varken, ja.
2: En als je dat heel fijn in reepjes snijdt, en dan mengde zij dat met olijfolie, het ging daar lookpoeder bij, het ging daar lepelke komijn bij, paprikapoeder, een beetje cayenne. En dat mengde zij allemaal en dat bakte ze aan.
1: Ah, oké.
2: Okay. Waardoor dat, want vaak heb ik met zo pitavlees dat gekoopt, dat is vaak wat droog, hè.
1: Ja.
2: Vaak is dat gyros als je gebruikt.
1: Ja.
2: Maar ik vind als je die pluma gebruikt, dat blijft super sappig. En dan maakten we, dan mocht ik meestal, de kinderen mochten dat doen, dan zo een looksausje maken. Maar ik kreeg dat dan geen mayonaise, dus als basis altijd Griekse yoghurt. Look dat je daarin perst. Doe meestal op een 200 gram Griekse yoghurt. Doe een teentje of twee look. Goed wat zout, goed wat limoenzesten. Wat stap van limoen. En dat gewoon... Ja, en die broodjes, dat koopt je dan. En even in de oven. Dat is superleuk, hè. Als je dan als kind woensdagavond... Hey. Kun je zelf je pitatjes maken. En je snijdt er nog een beetje ijsbergsla bij.
1: Ja, ik ging net zeggen, komt er iets van groente bij?
2: Of, ja, vaak wat ijsbergsla.
1: Of karotjes zo?
2: Ja, kunt ze of zo'n koolslade.
1: Ja, of koolslade.
2: Kun je zo'n frisse koolsla maken.
1: Ja.
2: Maar goed, dat was meestal... De keuken was al...
1: Dat was een optie waarvoor je moest inschrijven en waarvoor door Timon weinig werd ingeschreven.
2: Dat werd nooit veel, veel genomen. Het was meestal broodje, vlees en saus.
1: Ja, ja.
2: Maar met die pluma moet je echt keer proberen. Dat wordt zoveel sappiger.
1: Mm-hmm.
2: En die kruiden, dat zijn ook kruiden dat je meestal thuis... En gaat ermee gaan spelen. Hè. Ik vind dat moet altijd wel een klein beetje spicy zijn. En dan moet ze schoon krokant aanbakken zijn.
1: Ja, voor de kindjes is dat toch. Ze kunnen zelf dat pita broodje vullen en je betrekt ze wat bij het maken van je sausje. Ja. Voilà, dankjewel Timon, tot morgen.
2: Ja, tot morgen.

Ja, zo is het goed geweest. Sunny en Cher, I got you, babe. Overmorgen. Wat zijn we vandaag? Woensdag toch, hè? Ja, overmorgen is de Big Five Rock al bijna 2 uur bezig. Want ze beginnen eraan om 9 uur. Ja, je hebt daar lange songs zoals deze hier. Meer dan 4 minuten. Geen uitzondering. Thin Lizzy's The Boys Are Back in Town. Ook Whiskey in Jar. Ja, dat moet er toch allemaal zeker in, hè? Als je het erin wilt, ga naar onze site en stem er vooral op. Nostalgie.plus.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: 5 vrijdagen.
9: 5 toplijsten.
8: 5 genres.
9: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
10: Een uur extra gitaren dus nu vrijdag. En zometeen een mooi duetje. John en Olivia wachten op je. Het is 11 uur, het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Eindelijk wat goede vooruitzichten voor alle chauffeurs, want vanaf morgen betaal je bijna 10 eurocent minder voor diesel. Maximumprijs aan de pomp komt nu op 2,40 euro per liter voor diesel. Benzine 95 betaal je sinds begin september 2,06 euro. Benzine 98 kost je 2,33 euro per liter. En goed nieuws van op de luchthaven van Charleroi ook. De verkeersleiders stoppen er meteen met staken. Ze willen nieuwe onderhandelingen over de nachtpremies een kans geven. De gesprekken met die vakbonden en luchthavendirectie gebeuren via een sociaal bemiddelaar en komen er op vraag van minister van Mobiliteit Krukken. De luchtverkeersleiders op Charleroi staakten sinds vorige week woensdag tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Dan nog tennis. Elise Mertens staat in de kwartfinales van het toernooi in Singapore. Ze moest er zelfs niet eens voor spelen, want haar tegenstandster in de achtste finales, de Tsjechische Krejcikova, gaf forfait. In de kwartfinale tennist Mertens tegen de Poolse Gwalinska. En in het dubbelspel plaatste Sofia Kostoulas zich voor de kwartfinales van het dubbelspel. Samen met de Australische Gibson versloegen ze de Chinese Feng en de Française Casquino in 2 sets 7-6 en 6-1. Kostoulas en Gibson spelen in de volgende ronde tegen de Française Mladanovic en de Russin Panova, de vierde reeks of de daar in Singapore. Deze namiddag meer wolken vanuit het westen, maar het blijft zo goed als droog bij 18 tot 23 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar ook opklaringen en tot 20 graden. Vrijdag is het genieten van die heerlijke zonnige herfstdag bij 23 graden. Zaterdag dan wolkenvelden, zondag opnieuw veel zon. Weekend maxima rond 24, 25 graden.
9: Vrouwentongen met Leen de Maree.

0: Folder Chris.
1: Foldervreter Chris die pluist elke week de folders in de supermarkten of de folders van de supermarkten uit met argusogen, maar vooral met een rekenmachine naast hem om te berekenen of al die straffe aanbiedingen, of die wel zo straf zijn. Hè. Op woensdag lezen we dat, of op donderdag lezen we dat in de Nieuwsblad-app. En op woensdag hoor je al wat hier. Zometeen gaat het over kunst in een supermarkt, over zalm, over pintjes. En ik hoor ook dat we het gaan hebben over een kat in een zak of zoiets in de Spar. Benieuwd of ik de zweep zal nodig hebben.

0: Talking About My Girl of...
1: Foldervreter Chris.
0: Talking about de aanbiedingen in de supermarkt. Dat is al veel interessanter voor het moment. Chris, een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen, Leen.
0: Heb je je geduld kunnen bewaren bij de aanbiedingen? Of,
2: Ja.
0: Is dat soms zo dat je zit te zuchten of te roepen? Zo van, allee, is dat nu mogelijk of niet?
2: Sofa. Er zijn wel momenten dat ik denk van, nu moet ik naar de winkel. Dan ben ik niet geduldig van... Dat is niet de moeite.
0: Ah, maar, is het waar?
2: Ja, dat gebeurt wel. Dat
0: maar je hebt een grote voorraadkelder. Hè? We hebben het daar al eens over gehad.
2: Ja, ik heb wel wat voorraad.
0: Sorry, ik heb een kuchje. We gaan het hebben over die kunst.
2: Ja.
0: Kunst in de supermarkt.
2: Ja, wel, het is een grappig verhaal. Kunst in de Aldi. Maar eigenlijk is het geen kunst.
0: Oké. Okay.
2: Dus wat hebben we? Delphine Boel, de prinses. Ja, voilà. Die heeft een werk gemaakt, een muurschildering in Gent. Dat wordt nu onthuld. En daar kun je daar een reproductie van kopen in de Aldi. En dan stond er in de eerste, in de papieren folder, kunst betaalbaar voor iedereen, kunstwerk in de Aldi. Maar voor €24,99, zo in een kadertje. Maar de prinses vond dat niet plezant.
0: Nee, ik heb het al precies gelezen vanmorgen.
2: Ja, je zei, dat is geen kunst.
0: Dat ze er niet... Ja, maar ik vind... Ik vind daar werk ook geen kunst, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat is een andere discussie. Maar zij vindt... Ja.
0: Kijk daarnaar en denk, amai, is dat kunst? Enfin,
2: maar dus... Ja, ze hebben de folder mogen veranderen. Dus, een kopie, dus een reproductie van het werk van Delphine, kun je nu voor €24,99 kopen in een Aldi op zaterdag.
0: Er is geen slechte reclame, hè?
2: Er is geen slechte reclame, nee. Dat weet ik. Maar ik vraag me wel af. Ze hebben dat ooit al eens gedaan met een werk van Koen van Mechelen.
0: Sorry,
2: toen was het, dat is niet erg. Toen was het stormloop. Ik vraag me wel af of dat nu ook zo is. Als de prinses zelf al zegt van het is geen kunst.
0: Ja. En is het anders stormloop? Enfin, ik moet stoppen, want ik ben geen fan van die Delphine.
2: Nee, merk het.
0: Goed. Dus,
2: we gaan over iets anders praten.
0: Het is geen kunst daar wat ze daar verkopen. Alright. Voilà. Goed, wees dat duidelijk.
2: Ja.
0: En dan zalm.
2: Zalm. Wel, dat is eigenlijk grappig. We hebben de afgelopen weken gehakt.
0: Ja.
2: En dan ook kipfilet. En dan, er is nog een klassieker.
0: Juist, de zalm.
2: De zalm. Dus die staan nu zo goed als overal in reclame.
0: De vraag is, is het met vel of zonder vel? Want ik vind dat wel een groot verschil.
2: Het is meestal met vel.
0: Ja, ik heb dat graag.
2: En dat is goedkoper.
0: Ah ja, ik weet het.
2: Ja, want anders moest dat velletje eraf snijden en dat is extra werk.
0: Maar dat is eigenlijk beter.
2: Ook.
0: Ja, dat heeft meer smaak.
2: Oh ja, zo knapperig.
0: En knapperig, ja.
2: Maar dus... Zoals overal in reclame, bij Carrefour en Spar het goedkoopst wegens een 1+1 gratis.
0: Mm,
2: dus als je de goedkoopste zalm met vel wilt, moet je naar die twee. Ja. En zonder vel, zonder velken, de Delijze.
0: Alright, goed. Ja. Ja. En dan steekt je dat in je diepvries en dan heb je altijd een stukje zalm.
2: Ah, ja.
0: Zo doe ik dat.
2: Ja, ik vind dat. Of gewoon een beetje te veel bakken en een dag daarna zo zalmsla maken.
0: Ja, lekker hè.
2: Dat zal wel wezen.
0: Zeer zeker.
2: Ja.
0: Pintjes.
2: Pintjes. Maaspils. Voor de fans. De ene drinkt dat graag, de andere niet. Maar 1+1 gratis bij Carrefour. En die prijs zakt volgens onze promocheck naar de laagste prijs van het afgelopen jaar.
0: En het klopt dus.
2: Ja, twee bakken voor de prijs van één.
0: Amai.
2: Ja, een zaakje.
0: God,
2: een zaakje voor de fans van...
0: Alcoholiekers worden.
2: Van Maaspils.
0: Alcohol schaadt de gezondheid. En mensen moeten dat daarbij zeggen.
2: Ja, dat zijn gebruik of misbruik. Het schaadt de
0: gezondheid. Het schaadt de gezondheid, ja.
2: En dan hebben we nog...
0: En dan die kat in die zak.
2: Ja. Wel, ik moet iets bekennen. Je weet, ik let altijd op mijn aankopen, maar ik maak soms een keer een overtreding.
0: Ja.
2: En in de
0: bewust?
2: In de Spar... hebben ze zo van die voordeelzakken. En dat zit zo vol met groentjes om soep te maken.
0: Ah ja, oké. Okay,
2: en dat staat er dan op. €3,99 voor een shopper met groentjes om soep te maken. En ik heb dat al gekocht, omdat ik dacht dat zou wel goedkoper zijn. Maar ik had dat niet gecheckt.
0: Ah, oeh, Chris.
2: Ja, ik weet het. Ja,

0: €77.
1: Ja, ja, dat is zeker de moeite.
0: Hij krijgt er nog zo'n zak bij, waarvan hij toch al een hoop
1: en je hebt. Moet niet nadenken welke groenten ga ik in mijn soep doen.
0: Voilà. Ja, voilà. Dus, het is een voordeelzak en geen kat in de zak.
1: Nee, maar we worden er wel een beetje dommer van, want we moeten niet nadenken.
0: We moeten niet meer nadenken.
1: Alright, dankjewel daarvoor en tot volgende week. Tot volgende week. Ik heb niks gebruikt van zweepjes of koekoeksklokken.
0: Nee, volgende week zoek ik iets.
1: Volgende week zoek ik, ja.

En het is hier nog niet afgelopen. Ik mag nog iets weggeven. Het is nog maar de tweede week, dus ik vergeet het nog. Ik mag na het gesprekje van Chris, die dus voor het Nieuwsblad werkt, foldervreter is bij het Nieuwsblad, mag ik een digitaal abonnement weggeven

voor het nieuwsblad. 2 maanden digitaal het nieuwsblad lezen. Dus geen papieren krant, maar de digitale krant. Waarmee je het nieuwsblad zelf kunt lezen natuurlijk. De plusartikelen, maar ook de plusartikelen van de Standaard, Gazet van Antwerpen, Belang van Limburg. De podcast, de audiobooks, alles gedurende 2 maanden. Wat moet je daarvoor doen? Je stuurt mij een berichtje via een WhatsAppje. Stuur ik mij een berichtje via de site, gaat ook. Maar WhatsApp is natuurlijk het gemakkelijkste. En vertel mij wat jij het eerst leest in een gazet. Dus waar ga je direct naartoe als je die app zou openen van het nieuwsblad? Wat ga je daar het eerste in lezen? Wat interesseert jou het meeste? Stuur het mij door via een WhatsAppje en dan is dat digitaal abonnement voor het nieuwsblad misschien wel voor jou.

0: Je krijgt een digitaal abonnement op het nieuwsblad en je kan in de app gedurende 2 maanden al nieuws lezen dat je wil. Naar wat ga je dan eerst? Naar welk nieuws interesseert jou het meeste in een krant? Stuur mij door via WhatsAppje en dan is dat digitale abonnement 2 maanden op het nieuwsblad misschien wel voor jou.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
4: Op, alles is op.
3: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Mednauw. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
8: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Het beste uit de 60s, 70s.

0: En dat koortje weer, Barrettes team, Sammy Davis Jr. Zo dadelijk gaan we op hetzelfde elan verder met Little Eve en The Locomotion. Maar eerst die vraag, hè, wat ga jij eerst opzoeken in de gazette, digitaal of niet, maar in dit geval digitaal, van het Nieuwsblad voor een abonnement van 2 maanden. Ik heb heel wat berichtjes binnengekregen, veel cultuur, veel sport natuurlijk ook. Het regionale nieuws is ook zeer in trek, maar ik heb het olleke bolleke rebelstolleke gewijs. Je kent mijn principe en ik ben bij Mark uitgekomen. Mark, goedemiddag. Wacht, hè. Mark, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Leen.
0: Mark, naar wat ga jij eerst op zoek in de krant?
1: Naar Garfield. Naar de... Dat doe ik al jaren, dus ja.
0: Naar de dikke kater.
1: Ja.
0: Ja, die... Wat eet hij weer zo graag, die dikke kater?
1: Lasagne, natuurlijk.
0: Ah, lasagne. En is dat bij jou ook het geval, Mark?
1: Dat smaakt altijd.
0: Ja. Is die strip nog altijd zo goed? Is dat nog altijd zo geestig?
1: Die is nog altijd prachtig.
0: Ah ja. Ja. Ja. En dan, mag de gazette dan dicht? Of wordt er toch nog ook iets anders gelezen?
1: Dat is het eerste. En dan is het ontbijt en dan gaat de krant terug open.
0: Ja. En dan kan je daar lang in je verliezen? In een krant lezen?
1: Dat varieert, maar ja, nu dat ik gepensioneerd ben, ja, dan heb je de tijd. Hè.
0: Ja, dat is wel geestig, vind ik. Ik doe dat wel graag in het weekend. Zo, men er is goed voor zetten en zo wat snuisteren in de gazet. Mark, in elk geval, dat abonnement van 2 maanden voor het Nieuwsblad Digitaal, dat krijg jij. Je kan daar alles mee lezen. Je kan daar ook naar de podcast luisteren en zo. Dat gaat wel heel tof zijn. Je gaat 2 maanden moeten zorgen dat je niet te veel afspraken hebt, niet te veel andere dingen te doen hebt, Mark, want je gaat je werk hebben. Veel plezier daarmee en dankjewel om te luisteren en om mee te spelen. Dag Mark.
1: Graag gedaan en dankjewel.
0: Graag gedaan, bye.

0: het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
1: Vrouwentongen.

Ja, deze niet, maar de volgende misschien wel. Is er dat een voor vrijdag voor de Big Five Rock? Met al die gitaren? Ik denk het wel, hè?

Ja, niet twijfelen, stemmen me erin. Dat duetje tussen jonge snaak Bryan Adams die Tina Turner geweldig bewonderde. Die moet toch zeker ook in die Big Five Rock van vrijdag. Die om 9 uur begint. 9 uur, niet vergeten.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ah, ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
5: Dat is Imo!
6: Tiscamania, media bij Carrefour.
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
11: natuur. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
11: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, ja, oh. Ja, schat.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: is.
1: En gelukkig heb ik die zonnebril liggen in mijn auto. Ik zal hem kunnen gebruiken als ik straks richting Vilvoorde rijd. Want wat een mooie dag is dat. Een mooie dag die je bij ons kan doorbrengen. Natuurlijk nostalgie plus zonnige muziek. Dat hebben we hier zeker voorzien. En dan de mooiste verhalen natuurlijk van Michel. Michel die een wandelende muziekencyclopedie is. En die als geen ander leuke verhalen kan vertellen bij platen. Elke dag pikt hij er zo wel wat uit dat de moeite is om nu al even je warm te maken. En daar gaat hij het zo meteen over hebben. Veel plezier met Michel zometeen.
2: Prettige middag. Een voorstel. Woensdag. Een vrije namiddag. Let's fall in love.

Je waant je in de jaren 50, maar het was 1976. Robin Sarstedt, hij had twee hits die echt verwezen naar de tijd van mono en 78 toerenplaten. My Resistance Is Low was de ene en deze Let's Fall In Love. Dave, je weet wel, de Nederlandse Fransman of de Franse Nederlander had zijn Franse versie meteen klaar. Maar bij ons was het deze Let's Fall In Love die de hitparade haalde. Heel zoetgevoelige stem en de broer van Peter Sarstedt, hè, van Where Do You Go To My Lovely in de jaren 60. Heel mooi liedje, herwaardering ook weer in 100% volet, Robin Sarstedt.

0: koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
4: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
5: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
4: De Brusse invasie.
3: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
5: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
3: Oh. Niklas, hoi.
5: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
3: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
7: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
6: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor. Voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: 5 vrijdagen.
14: 5 toplijsten.
13: 5 genres.
14: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
15: Je hebt het goed gehoord, hè, vanaf 9 uur, want we beginnen er een uur vroeger aan. Het is maar dat je op tijd inschakelt. Welkom. Your golden years. Nostalgie. Het nieuws krijg je, want het is middag, van Bart van Langhoven.
16: Ja, goedemiddag. Politieagenten krijgen meer loon. Vanaf januari verdienen ze jaarlijks bijna €600 netto meer. Daarover bereikten de politievakbonden en binnenlandminister Kent een akkoord. Concreet komt er elke maand netto zo'n €60 bij. Loonsverhoging geldt voor alle agenten en ander operationeel personeel, zoals dat heet. Zowel bij de federale als bij de lokale politie. Goeie vooruitzichten voor alle chauffeurs, want vanaf morgen betaal je bijna 10 eurocent minder voor diesel. Maximumprijs aan de pomp komt nu op €2,40 per liter. Voor benzine 95 betaal je sinds begin september €2,06. Benzine 98 kost €2,23 per liter. En ruim 5 miljoen kilo Belgische appels dreigt verloren te gaan omdat de supermarkten ze niet willen verkopen. Ze vinden de kwaliteit van de appels niet goed genoeg, want die zijn te beschadigd door het slechte weer, meer bepaald door de hagelbuien. Maar dat vinden fruittelers en organisaties rond voedselverspilling een slechte beslissing, want de appels smaken nog bijzonder goed en ze blijven ook vers en voedzaam. Fruittelers kunnen de afgekeurde appels wel nog verkopen als industriefruit, maar daar krijgen ze maar 10 cent voor per kilo. En dat is veel te weinig natuurlijk om alle productiekosten te kunnen betalen. En dan nog tennis. Elise Mertens staat in de kwartfinales van het toernooi in Singapore. Ze moest er zelfs niet eens voor spelen, want haar tegenstandster in de achtste finales, de Tsjechische Krejcikova, gaf forfait. In de kwartfinales tennist Mertens tegen de Poolse Gwalinska. Deze namiddag meer wolken vanuit het westen, maar het blijft zo goed als droog bij 18 tot 23 graden. Vanavond opklaringen, maar ook zwaar bewolkte periode. Morgen wisselend bewolkt, maar ook opklaringen en tot 20 graden. Vrijdag genieten we dan van die heerlijke zonnige herfstdag bij 23 graden. En zaterdag wolkenvelden, zondag veel zon. Weekend maximaal rond 24, 25 graden.
15: Dankjewel, ik hou het heel kort, want er is maar één file. Op de E313 Rast Antwerpen, zo moet het elke dag zijn overigens, verlies je 9 minuten. Dan heb je wel pech natuurlijk als je daar in de file staat van Rans tot Borgerhout.
17: Procent Follet
14: met Michel Follet.

de meest zinvolle bijdrage. Meteen helemaal vooraan. Joukoulaleloupi. Wie weet welke geheime code er verborgen zat achter deze meezinger van Mouth & McNeil van 1972. Opvolger van hun twee superhits Helloa en How Do You Do. Volgens het vertrouwde recept de timide Maggie en de brulboei Big Mouth. Trouwens, How Do You Do? Met technicus Sende Papen en met mij alles oké. De week schiet weer goed op. En als ik het mag geloven, krijgen we een mooie nazomer de komende dagen. In dit uur grote namen als Carly Simon, Julio Iglesias, jarige Bruce Springsteen en de Four Tops. En uiteraard ook een handvol zelden gehoorde liedjes. Agneta van ABBA, dat is een vertrouwde naam, maar deze hit hoor je haast nooit meer. I Won't Let You Go van 85. Toch zeker niet voor het 1 uur wordt. Agneta.

0: Agneta van ABBA. Wat een belachelijke voetnoot. In 1985. Een liedje geschreven door Eric Stewart van 10cc. Precies 20 jaar geleden kwam een biografie van Agneta uit. As I Am, zoals ik ben. Toen moest ze nog aan een nieuwe bizarre etappe in haar leven beginnen, die met de Nederlandse heftruckchauffeur Gert van der Graaf, fan van het eerste uur. Hij was verliefd op haar, zij werd verliefd op hem, maar dat bleef hooguit 2 jaar duren. Daarna begon die van der Graaf Agneta te stalken en uiteindelijk kreeg hij een levenslang verbod om het land binnen te komen. Een vervolg op haar biografie dringt zich op. Agneta, ze schermt zich sinds 2008 meer en meer af het lot van wereldberoemd te zijn.
1: Nostalgie Plus.
2: 100% meezinger.
0: Ken je deze nog? Prettig liedje hoor, van Mardi.

Vanessa Paradis in 92, toen ze nog met Lenny Kravitz het bedgoed oplooide en deelde uiteraard. Hij schreef deze hit ook voor haar. Motown, hertaald na de jaren 90, maar dit is er een uit de ware gloriedagen. De

0: de fort op. Ik heb er enkele beklommen de voorbije weken in de Franse Cévennes. Walk away, René. En welkom, Robin, zo meteen. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: 100% Follet.

Robin Sarstedt, broer van Peter Sarstedt, van Where Do You Go To My Lovely. Toen retro weer helemaal in was in 1976, ook de Manhattan Transfer maakte het mooie weer in de hitparade. En net als dat andere succes My Resistance is Low, lag er flink veel stof op die Let's Fall In Love. Het idee was al geopperd in 1933. Die Robin overleed overigens, en dat is een beetje pijnlijk, één dag na zijn 78ste verjaardag in 2022. Vandaag is het de sterfdag van dit Nederlandse icoon, André Hazes.

0: Dat is echt zo'n typisch Nederlands woord. Strakjes. Straks. Strakjes. Verklein woord van straks. Maar goed. André Hazes in 82 met Zeg maar niets meer, origineel van Leslie Gore. En toen heette dit nog You Don't Owe Me. En dat was haar signatuurnummer, hoewel wij Leslie Gore vooral kennen van It's My Party. Maar ook dit vrolijke liedje sloeg aan.
1: 100% retro. Baby,

Leslie Gore, recht uit de jukebox van 1964. Misschien ken je haar broer Michael Gore. Die werd filmcomponist, schreef de muziek bij Terms of Endearment, heel beroemde film met Shirley MacLaine, en bij Fame, waarvoor hij een Oscar kreeg. Een echte radiohit in 1993 was dit liedje van Saint-Étienne.

Saint-Étienne. Geen heilige, geen voetbalploeg, maar een Londens trio dat in 93 met dit liedje schat plichtig aan Hermes Hermits een flinke radiohit scoorde. Producer was geen onbekende Alan Tarney, die eind jaren 70 en ook in de jaren 80 Cliff Richard weer aan een bataljon hits hielp. Vandaag, 23 september, is het dag van de gebarentaal. Maar de kus is universeel, dus dat houdt.

0: C.J. Home en Kiss Me. Hij was naast zanger ook een radio- en tv-presentator. Toen hij in 2000 op amper 58 jaar overleed, was dat groot nieuws in Frankrijk. Hij heette overigens officieel Claude Dotella. De echte naam van Julio Iglesias, ken je die? Julio José Iglesias de la Cueva. Hij ontdeed zich alleen van de nodige ballast.
1: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: 100% volledig.

0: Julio Iglesias vandaag 83. Dat zal hij wellicht vieren op de Dominicaanse Republiek, waar hij woont met zijn echtgenote, een ex-fotomodel, Miranda Rijnsburger. Jawel, een Nederlandse. Hij kan kiezen waar hij zijn feestmenu laat klaarmaken, want Julio Iglesias bezit er tal van hotels en restaurants. Ook jarig vandaag, hij wordt er nog maar 77. Bruce Springsteen.
1: 100% rock and roll.

Van zijn beroemde Born in the USA album Cover Me, een van zijn vele hits. En het is moeilijk te geloven dat Bruce Springsteen dit liedje schreef voor Donna Summer. Dat kwam er uiteindelijk toch niet van. Bruce hield het voor zichzelf. Bruce en de Rock Top 100, de volgende lijst in onze Big Five. Dat lijkt me de evidentie zelf. Morgen de hele dag bij Nostalgie Plus. En Sepp en Domi beginnen er uitzonderlijk al een uur vroeger aan, vanaf 9 uur. Er zal niet op een decibel meer of minder gekeken worden. Nostalgie. Rock bij Follette, dat is hoogst ongewoon. Maar ja, goed, deze kan zowel in de rocklijst als in de Nederlandstalige lijst. De laatste van de Big Five volgende week vrijdag. Met Sepp, Mama's jasje.

0: bestaan.
1: Oh, oh, Peter. Peter, het bestaat wel. Ik zit hier op het paradijs op aarde. Nostalgie Plus. Mama's jasje van hun debuutalbum. Uit de gauw oude trommel Sue Thompson.
2: No.

Sue Thompson en Norman, we kennen haar in feite alleen van deze ene hit van eind 61. Ze overleed precies 5 jaar geleden. Ze werd 96 jaar. Met vaste regelmaat huwde ze iemand anders, die Sue Thompson, 5 keer in totaal. Ik heb er nog 2 mooie. Eerst Carly Simon. Ze maakte aan het begin van de zomer bekend dat de ziekte van Parkinson haar in de greep houdt en zorgt voor vermoeidheid en minder soepele gewrichten. Op haar 83ste is ze gelukkig haar brede glimlach nog niet verloren.

Een van de mooiste uit de jaren 80. Dit liedje bij de film Heartburn met Meryl Streep en Jack Nicholson. Carly Simon schreef het ook zelf. Nog meer cinema met David Soul. Wel dankt hij vooral naambekendheid aan de tv-reeks Starsky & Hutch. Maar in 77 werd hij in Engeland tot zanger van het jaar gekroond. Vanwege 3 superhits op rij. En één ervan was deze. Silver Lady, David Soul, veel plezier met Domi zo dadelijk.

0: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
6: 5 vrijdagen.
7: 5 toplijsten.
6: 5 genres.
7: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
8: Een zeer goede middag. Dankjewel Michel voor het afgelopen uur. 100% Follet hier bij Nostalgie Plus. En tot 4 uur mag ik je weer de grootste hits en de beste classics voorschotelen in de namiddag bij Nostalgie Plus. Met zometeen de 3 Degrees. Your golden years. Nostalgie Plus. Dirty Old Man staat klaar. Dat is voor na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Bijna 4 op de 10 jongeren gebruiken nooit een condoom, terwijl het aantal diagnoses van SOAS wel hoog blijft. Dat zegt het expertisecentrum Sensoa. Die lanceerde vandaag een nieuwe campagne om jongeren meer te doen praten over condooms. Want uit een bevraging blijkt dat slechts de helft van de jongeren tussen 20 en 25 jaar zo'n gesprek moeilijk vindt. Er is nog veel schaamte over en jongeren denken vaak dat het hen niet zal overkomen. De dodelijke brand in Roeselare in West-Vlaanderen afgelopen nacht is mogelijk aangestoken. Volgens VRT Nieuws zijn er brandversnellers gevonden. Bij de brand kwam een man van 60 om het leven. Zijn vrouw raakte licht gewond. Het vuur brak uit in de slaapkamer. De politie en het parket onderzoeken nu wat er precies gebeurd is. En politieagenten krijgen meer loon. Vanaf januari verdienen ze jaarlijks bijna €700 netto meer. Daarover bereikten de politievakbonden en binnenlandminister Kenta een akkoord. Concreet komt er elke maand netto zo'n €60 bij. Het is een compensatie voor het moeilijke en risicovolle werk op straat. De loonsverhoging geldt voor alle agenten, zowel bij de federale als bij de lokale politie. Het is zonnig, later krijgen we iets meer wolken, maar het blijft wel droog bij maxima tot 23 graden. Morgen start grijs met wat mist. In de namiddag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij 20 graden. Vrijdag genieten we van een heerlijke zonnige herfstdag en 23 graden. Zaterdag dan enkele wolken en zondag veel zon tot 25 graden.

met de Kinks. De groep rond de broertjes Davis zaten we in 1966 en Dedicated Follower of Fashion. We gaan even terug naar 1 augustus 1981. 12 uur 's nachts, er start een nieuwe zender. En de allereerste clip die uitgezonden wordt is een liedje over de dood van de radio, als eerste te zien op MTV. Het gaat over The Buggles natuurlijk.

0: Je bent Fleetwood Mac en je hebt net een van de grootste platen aller tijden gemaakt. En iedereen vraagt zich af, wat gaan ze daarna doen? En ze doen dat met een dubbel album, Tusk. Met daarop die titelsong die experimenteel was. En dit liedje dat al meer toegankelijk was. Sarah van Fleetwood Mac. En zometeen naar Rod Stewart. Die een vraag stelde waar hij misschien zelf het antwoord al op wist. Do you think I'm sexy?
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja. Kom een keer kijken.
3: Amai. Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
6: wow!
5: Van Vibra.
7: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
7: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
5: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
7: wow!
5: Van Vibra.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
11: En voor mijn pensioen?
12: Tweede of derde pijler, juffrouw?
11: Wat blieft?
12: En hebt u een VAPZ?
11: Wat?
12: Wat is een VAPZ, juffrouw?
11: Ik weet niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei, dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw

0: droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
1: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
2: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
1: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
2: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
1: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

0: Goed voor een hitnotering in 1979 voor de band die een patent had op van die gesofisticeerde liedjes. Ik heb het uiteraard over Roxy Music, dat was Dance Away.
1: The Big Five.
0: Vijf lijsten, vijf genres op vijf vrijdagen. Dat zijn de Big Five hier bij Nostalgie Plus. En aanstaande vrijdag, overmorgen, mag ik aan de bak voor de Rock Top 100 hier in de Big Five. Je stemmen zijn natuurlijk welkom. En dat kan allemaal via onze website nostalgie.plus. Een van de platen die eventueel wel een keertje in die lijst terecht zou mogen komen, is deze van de Rolling Stones, waar Mick Jagger zijn inspiratie vond uit een Russische roman die je gekregen had van Marian Faithfull. Ik heb het over Sympathy for the Devil. Was heel wat om te doen in die periode. Hier zijn de Rolling Stones.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kun je er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is je volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
7: Your goal.

0: basis voor het liedje was er al in de jaren 70, begin jaren 70, door Raffi Deutscher, die het had geschreven voor Marcia Barrett, een van de zangeressen van Boney M. Over de Noord-Ierse Troubles, dat was Belfast.
1: Vergeten groeven.
0: En nu naar de vergeten groef van dit uur hier in deze, op deze woensdagnamiddag. En daarvoor gaan we naar een jarige. De Bos is jarig. Hij viert op deze 23 september zijn 77ste verjaardag. Bruce Springsteen is jarig. En natuurlijk zijn er flink wat hits waar we uit kunnen putten, maar we gaan in die vergeten groeven. Vooral voor de vergeten parels. En dan een track voor zijn grote commerciële doorbraakalbum in 1975. Born to Run heette het album. En dit is Thunder Road.

blijft indrukwekkend. Na al die jaren maakt hij nog altijd de indruk, die stem van de enige echte John Waite. Hier bij Nostalgie Plus met The Babies and Isn't It Time. En dit was een ode aan de muziek waar hij als jonge Phil Collins van hield. De Motown-muziek van You Can't Hurry Love leverde hem in 1983 een nummer 1 hit op.

0: zon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunmap.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top professioneel, met de pro van... Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
9: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doei. Think possible.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: 5 vrijdagen.
12: 5 toplijsten.
11: 5 genres.
12: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
13: Nostalgie. Een zeer goede middag. Ik heb straks Peter Gabriel voor je klaarstaan met Sledgehammer en zo meteen dansen met The Jackson. Shake your body.
14: Your golden years. Nostalgie.
13: Maar eerst maken we tijd voor het nieuws uit de wereld. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Bijna 4 op de 10 jongeren gebruiken nooit een condoom, terwijl het aantal diagnoses van SOAS wel hoog blijft. Dat zegt het expertisecentrum Sensoa. Die lanceerde vandaag een nieuwe campagne om jongeren meer te doen praten over condooms. Want uit een bevraging blijkt dat slechts de helft van de jongeren tussen 20 en 25 jaar zo'n gesprek moeilijk vindt. Er is nog veel schaamte over en jongeren denken vaak dat het hen niet zal overkomen. Nederland doet volgend jaar dan toch mee aan het Eurovisie Songfestival, dat meldde Nederlandse media. Omroep Avrotros liet vorige maand al weten dat ze de deelname niet meer wilde organiseren omdat Israël meedoet. De Nederlandse openbare omroep NPO zou nu zelf de taak overnemen. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland niet mee. Bij ons moet VRT nog beslissen of ons land deelneemt. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. Marokko kiest vandaag een nieuwe regering. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de dodelijke jongerenprotesten vorig jaar en de stormloop op de Spaanse enclave Ceuta eind juli. Veel Marokkanen hebben amper vertrouwen in de politiek. Het leven is er duur geworden en jongeren vinden moeilijk werk. De opkomst is ook erg laag. Volgens peilingen zal amper 28% gaan stemmen. Het is zonnig, later krijgen we iets meer wolken, maar het blijft wel droog met maximaal tot 23 graden. Morgen start grijs met wat mist. In de namiddag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij 20 graden. Vrijdag genieten we van een heerlijk zonnige herfstdag in 23 graden. En ook het weekend wordt vrij zonnig bij 25 graden.
16: Dominique Krommen.

Maar liefst 16 uur lag hij onder een glazen plaat met allemaal rauwe vissen omheen voor die memorabele videoclip die erbij hoorde voor Peter Gabriel in 1986 en Sledgehammer. Over opvallende videoclips gesproken, zometeen een plaat die dankzij de videoclip in 1986 opnieuw een hit werd voor Jackie Wilson, Reed Petit, daar heb ik het over. Dat is voor na de Guys and Dolls.

0: Jackie Wilson hier bij Nostalgie Plus en Reed Petit. Straks gaan we naar Kim Carnes en een liedje over de ogen van een van de meest beroemde actrices ooit. En Frank Sinatra, nogal zo'n icoon. Zometeen met het thema van New York, New York.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar 2,79 euro. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

0: Jackie de Shannon. Uit haar pen vloeide het voort, deze Bette Davis Eyes. In 1981 een hit voor Kim Carnes.
1: Vergeten groeven.
0: Voor onze vergeten groef van dit uur gaan we terug naar 1975 met de band Sugar Love. Die in dat jaar een hit had met Don't Call Us, We'll Call You. En die ga ik voor je draaien. Naar aanleiding van de geboortedag vandaag van Jerry Corbetta. Die zou op deze 23 september zijn 79ste verjaardag vieren. Hier zijn ze nog een keer met die meezinger uit 1975.

Het project dat een doel had. Alle winsten gingen naar een gemeenschapsprogramma. Het waren de sterren van het Philadelphia-label die meewerkten om sociaal bewustzijn erin te krijgen bij de mensen die luisterden naar Let's Clean Up the Ghetto van de Philadelphia International All-Stars. En straks heb ik Roberta Flack voor je met Killing Me Softly. Nu eerst terug naar de 60s met de Foundations.

0: Wijn Festijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
2: wauw
1: van Vibra.
3: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
2: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
2: wauw
1: van Vibra. Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
7: Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Ah, dag juffrouw.
10: Hey.
9: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
10: Ja.
9: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
10: Oké.
9: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
10: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
9: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
10: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
9: Haha, jij bent een slimme.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Nostalgie Plus.

0: Annie Lennox en Dave Stewart samen Eurythmics met een van hun grootste hits, een van hun eerste grote commerciële successen. En Sweet Dreams Are Made of This.
1: The Big Five.
0: Met aanstaande vrijdag de Big Five. De Big Five rock die er zit aan te komen. En dan hebben we er nog eentje voor de boeg, de Nederlandstalige. Op die twee lijsten kan je nog altijd gaan stemmen, hè, op onze website nostalgie.plus. En aanstaande vrijdag vanaf 10 uur moet je luisteren naar de lijst die je meehelpt samenstellen natuurlijk. We gaan terug naar juni 1971, toen The Doors hun laatste single uitbrachten, Riders on the Storm. Een week later, na de release, op 3 juli overleed Jim Morrison in Parijs. Het nummer werd dus zijn laatste opname en niet op de manier waarop een legende zou moeten vertrekken. Maar het blijft iconisch.

Dat is lekker om deze woensdagnamiddag nog even die laatste uren van de namiddag opgewekt door te zetten met Marvin Gaye en Kim Weston en de Motown Classic It Takes Two. Eerder dit uur had ik het al bij onder andere Peter Gabriel over legendarische videoclips. En de videoclip die bij dit liedje hoort, die kunnen we ook wel geniaal noemen. Want werd gekozen voor een format waarin de Ed Sullivan Show uit de jaren 60 opnieuw werd gedaan. Met onder andere een hoofdrol voor komiek Rodney Dangerfield. Hier is Billy Joel.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
6: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
5: Ja, kom een keer kijken.
6: Amai, oh merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusselse invasie.
9: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
9: Oh. Niklas, daar, joh.
11: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
9: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier toos.
13: 5 vrijdagen.
14: 5 toplijsten.
13: 5 genres.
14: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
15: Goedemiddag, ik heb nog wat lekkere meezingers voor je klaarstaan. Straks Neil Diamond, Fondella Bass en zometeen Shy Coltrane, Go Like Elijah. Your golden years, nostalgie plus. En zo is het alweer 3 uur tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Aan het station Gent-Sint-Pieters is een jonge man neergestoken tijdens een vechtpartij. Dat zegt de politie. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe erg hij eraan toe is. Ook de aanleiding van de vechtpartij is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. De gemeente Zaventem en Steenokkerzeel verzetten zich tegen de mogelijke verlenging van de startbanen op Brussels Airport. Het is een van de voorstellen om de geluidsoverlast rondom de luchthaven te verminderen. Maar volgens de gemeente zou het net meer geluidsoverlast veroorzaken. De komende weken wordt beslist welke maatregelen de voorkeur krijgen. En dan volgt nog een openbaar onderzoek. En Nederland doet volgend jaar dan toch mee aan het Eurovisie Songfestival, dat melden Nederlandse media. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee. En ook nu beslist de omroep Avrotros dat ze de deelname niet meer wilde organiseren omdat Israël meedoet. De Nederlandse openbare omroep NPO zou nu zelf de taak overnemen. Bij ons moet VRT nog beslissen of ons land nog meedoet. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. Deze namiddag vrij zonnig met af en toe enkele wolken en maximaal tot 23 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna wisselend bewolkt en 21 graden. Vrijdag genieten we van een heerlijk zonnige herfstdag bij 23 graden. En ook dit weekend nog vrij zonnig en zachte temperaturen tot 24 graden.

met Minnie Riperton in het achtergrondkoortje en Maurice White van Earth, Wind & Fire die de drums bespeelde van Tella Bass en Rescue Me. Over Earth, Wind & Fire gesproken, wat zou je ervan zeggen dat ik ze zo meteen nog een keer draai met Fall In Love With Me? Nu eerst Neil Diamond, dat is lekker meebrullen op deze woensdagnamiddag.

0: Earth, Wind and Fire. In de jaren 80 nog altijd populair na die succesperiode in de jaren 70. Dat was Fall in Love with Me. Straks een plaat die in de jaren 90 opnieuw een hit werd, dankzij de Coca-Cola commercial. Etta James, dat is voor na Electric Light Orchestra. Die staan klaar met Living Thing. It's a sunweb
1: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be. Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
7: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.

0: Love to Etta James and I just wanna make love to you. Meteen moeten we denken aan die legendarische reclamespotten die erbij hoorden. Met de Coca-Cola-man natuurlijk.
1: De Big Five.
0: En aanstaande vrijdag is het de beurt aan mij om mijn bijdrage te leveren aan een van die vijf vrijdagen. De Big Five Rock zit eraan te komen vanaf 10 uur aanstaande vrijdag. Laat even weten wat je graag in die lijst wil hebben. Dat kan door je lijstje door te sturen via onze website nostalgie.plus. Het is vandaag precies 49 jaar geleden dat het album verscheen dat David Bowie opnieuw op de kaart zette in de jaren 70. In 1977 het album dus, Heroes.

Een liedje over geschiedenis, over politiek en over dingen die echt in de wereld gebeuren. Deze classic van Al Stewart van het album The Year of the Cat uit 1977. Dat was On the Border. Als je naam toevallig Emma is, dan heb ik zometeen een liedje voor jou. Komt eraan na The Carpenters, Yesterday Once More.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Nostalgie Plus.

tragische verhaal van een vrouw die de dromen had om het in Hollywood te maken en die nooit werkelijkheid geworden zijn. Emma van Hot Chocolate hier. Trouwens een productie van Mickey Most, een van de meest legendarische producers uit de jaren 70. En nu nog in de jaren 70 met Amy Stewart en deze disco classic Knock on Wood.

0: naar de disco-muziek van de jaren 70 die uit Duitsland kwam overwaaien uit de studio's van Frank Farian, Amy Stewart. Dat was Knock on Wood.
1: Vergeten groeven.
0: En voor onze vergeten groef gaan we naar een legendarische geboortedag vandaag. In 1930 werd de legendarische Amerikaanse zanger, songwriter en pianist Ray Charles geboren. Een van de meest iconische en meest toonaangevende zangers in de geschiedenis. In 1962 had hij een Amerikaanse en Engelse nummer 1 hit met Can't Stop Loving You. En hij overleed op 10 juni 2004 op leeftijd van 73 jaar. Een van de platen uit 1959 die misschien wel iets te weinig gedraaid worden, is deze hier. What I Say.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Do-do-do-do-do. Leef gerust.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oei. En een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
8: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recubel. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
11: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
12: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
13: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
14: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
13: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
17: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
18: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
16: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
17: Oh, maar dat is correct.
19: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
20: 5 vrijdagen.
21: 5 toplijsten.
20: 5 genres.
21: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
16: Nostalgie. Goedemiddag. De muziek is minstens even goed als het weer. En dat zal je vlug merken met de Viola Wills. Gonna get along without you now.
22: You're golden years. Nostalgie.
16: Het is 4 uur nieuws met Fraukje Kaljon.
23: Goedemiddag. Ons land doet volgend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de openbare omroep VRT beslist. Dat is opvallend, want eerder dit jaar zei de omroep dat de kans klein was dat ze een deelnemer zou sturen door de aanwezigheid van Israël. CEO Frederik de Laplace benadrukt dat de deelname geen goedkeuring is van wat er in Gaza gebeurt. Ook Nederland besliste vandaag om opnieuw mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Dat vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. Aan het station Gent-Sint-Pieters is een jongeman neergestoken tijdens een vechtpartij, dat zegt de politie. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe erg hij eraan toe is. Ook de aanleiding van de vechtpartij is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. Een Russische helikopter is het Poolse luchtruim binnengedrongen, dat meldt het Poolse leger. De helikopter vloog maximaal 300 meter binnen in het land om na minder dan een minuut al terug te keren. Polen nam het incident wel serieus en stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Volgens het leger gaat het om een nieuwe provocatie van Rusland. Deze namiddag vrij zonnig met af en toe enkele wolken en maximaal tot 23 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna wisselend bewolkt en 21 graden. Vrijdag genieten we van een heerlijk zonnige herfstdag bij 23 graden. En ook dit weekend nog vrij zonnig en zachte temperaturen tot 24 graden.
16: Dankjewel, Frank. Het gaat best wel behoorlijk vlot onderweg. 3 files, maar waarin je 10 minuten of langer aanschuift. Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je een kwartier tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Op de E313 naar Antwerpen 10 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten van Antwerpen Noord tot in Deurne.
0: Vibrations
21: met Sebastian de Krop.

Madonna, ze heeft deze week een nieuwe kledingcollectie gelanceerd en daar is hier en daar weinig textiel aan. Wat had je gedacht? True Blue van Madonna. Goedemiddag, het is 4:10, woensdag namiddag. Misschien ben je wel met je kinderen of kleinkinderen van de ene hobby naar de andere aan het rijden. Want ja, zo gaat dat vaak op een woensdag. Hè. Dan is het taxi mama of papa of je weet wel, taxi oma en opa. En of jij nu in de wagen zit of niet, we gaan er samen een leuke namiddag van maken in een nieuwe Good Vibrations. Met vandaag in de show mijn tv-watcher Isabel. Want ze heeft een kijktip voor de fans van de 80s-reeks Die A-team. En daar reken ik mezelf zeker ook bij. Verder, toch wel een leuke verrassing voor iedereen die houdt van Clouseau. En in mijn quiz, de openingszin, geef ik alweer 4 filmtickets weg aan een luisteraar die vandaag een rock classic herkent. En dat natuurlijk naar aanleiding van de Big Five Rock van nu vrijdag. En verder, de leukste muziek, de grootste classics uit 60s, 70s en 80s. Zo heb ik er eentje van de Beatles uit een heel uitgebreide repertoire, en waarin de liefde centraal staat. Na Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. What do I-

0: thema hebben ze niet ver moeten zoeken, want dit is opgenomen tijdens de Summer of Love in 1967. All You Need Is Love van de Beatles. Iedere dag hoor je hier bij Nostalgie Plus Leen de Maré in Vrouwentongen van 10 tot 12. Met onder andere ook de rubriek Leen gaat vreemd, waarin ze iedere dag een niet-Engelstalig nummer speelt. Wel, als Leen luistert, ik heb er een hele goeie voor haar klaarstaan. Om een van de komende weken misschien eens aan bod te laten komen. Misschien wel een van de allerbekendste nummers in het Duits. Dit is van Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. En straks ook Kiki die.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusse invasie.
13: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
13: Oh. Niklas, daar.
11: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
13: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, het was.
14: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei. Dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Het beste uit de 60s,

Ook Sofia houdt van dit. Ze stuurt in onze app zalig deze Marianne. Hier word ik altijd zo blij van. En jij niet alleen hoor. Ik bin Wido van Marianne Rosenberg. Het is woensdag namiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, dat België ook volgend jaar deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de openbare omroep VRT vanmiddag laten weten aan de organisator EBU. Het was lang onduidelijk of VRT in 2027 een deelnemer zou afvaardigen. Want na de editie dit jaar zei de omroep zelfs dat de kans klein was dat ze zouden meedoen. Maar daar komen ze nu dus op terug. De VRT zegt er wel duidelijk bij dat deelname op geen enkele manier een goedkeuring of normalisering is voor wat er in Gaza gebeurt. En ja, het wordt nu ook nog even wachten voor we weten wie de Belgische kandidaat wordt. Maar één ding is zeker, en dat is dat er geen voorrondes georganiseerd worden, want daar is te weinig tijd voor. En dus gaat de VRT zelf een deelnemer aanduiden. De autovrije zondag afgelopen weekend heeft zijn effect gehad, want de uitstoot van stikstofdioxide in de steden en gemeenten die deelnamen lag tot 99% lager. De Vlaams Milieumaatschappij heeft in 24 straten, in onder andere Aalst, Antwerpen en Leuven, gemeten en stelde vast dat de stikstofdioxide zowat overal met meer dan de helft daalde, met dus uitschieters tot 99%. In een record aantal steden en gemeenten werd de auto aan de kant gelaten. En dat had dus duidelijk zijn effect. En Clouseau treedt volgende zomer op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Ze zijn daarmee de eerste Belgische artiest die dat doet. Het is volgend jaar, 40 jaar geleden, dat Clouseau zijn debuut op een groot podium maakte tijdens Marktrock in Leuven. En sindsdien speelden ze op zowat elk festival en in elke concertzaal in België en Nederland. Zo stonden ze bijvoorbeeld al 137 keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Maar het Koning Boudewijnstadion is nog onbekend terrein. En daar komt nu verandering in, want ze vieren hun 40 jaar op het podium met een concert daar en treden zo in de voetsporen van onder andere de Rolling Stones, U2 en Madonna. Woensdag 4 augustus wordt de grote dag, alhoewel ik zo'n vermoeden heb dat het niet bij één concert zal blijven.

Lang geleden dat ik deze nog eens gehoord heb. Geef het op van Clouseau. Zometeen Kiki die I've Got the Music in Me. Na de files die met 10 minuten vertraging of meer. De langste file vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar vlieg je 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E313 naar Antwerpen 10 van Rans tot Antwerpen-Oost. En op de Brusselse buitenring ook 10 minuten tussen Stroombeek, Bever en Jetten.

0: Stevie Wonder, Yes to Me, Yes to You, Yes to Day. Er zitten wel wat soul-invloeden in, als je daarvan houdt wel. Straks The Godfather of Soul met een best wel pikant nummer. En ook Cher, Gypsies, Tramps and Thieves.
1: De openingszin.
0: Eerst gaan we quizzen voor filmtickets, zoals iedere dag hier in Good Vibrations. Als je wel eens graag naar de cinema gaat, in het najaar komen er heel wat nieuwe goede films aan. Vandaag bijvoorbeeld, sinds vandaag kan je naar Avengers gaan kijken. Naar verluidt wel de moeite, dus als je wil, dan kan je misschien wel op onze kosten gaan. Want ik mag 4 filmtickets weggeven aan een luisteraar die je nu meespeelt en de volgende openingszin herkent. On a dark desert highway, cool wind in my hair. Welke classic begint met deze openingszin? Die vraag stel ik graag aan jou. Ik kan als extra tip geven dat het een heel bekend rocknummer is. Want ja, vrijdag is het natuurlijk de Big Five Rock. En naar aanleiding daarvan allemaal rocksongs deze week in dit spelletje. De openingszin is deze. On a dark desert highway, cool wind in my hair. Welke rockclassic begint dus met deze zin? Laat het mij weten en die 4 filmtickets zijn misschien wel voor jou. Dus stuur een bericht, dat doe je via onze website nostalgie.plus of dat kan ook via WhatsApp op 0477 900 800. De opgave nog één keer. On a dark desert highway, cool wind in my hair.
2: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

Na de perikelen met Sony ging ze solo en dat was ook meer dan succesvol hoor. Cher, Gypsies, Tramps and Thieves bij Nostalgie Plus. Straks dus de Godfather of Soul en dat is natuurlijk de enige echte James Brown. Zijn seksmachine staat klaar. Eerst zusjes, zo zijn er wel meer, hè. Groepen rond zusjes. Deze waren heel populair, onder andere in de 80s. The Pointer Sisters met Out

0: James Brown en zijn seksmachine.
1: De openingszin.
0: En vandaag moet ik in Hofstade zijn bij Anne, want zij is de kandidaat. Anne, een goede middag.
2: Een goede middag.
0: Anne, je gaat zo meteen aan de kookpotten gaan staan. Wat wordt het vandaag? Wat ga je maken?
2: Groene boontjes met gebakken aardappeltjes en vlees.
0: Ja, typisch Belgische kost, dat is toch altijd goed, hè?
2: Ja.
0: Fijn, goed. Kijk, intussen heb je ook tijd gehad om even mee te spelen met deze quiz voor 4 filmtickets. De openingszin met vandaag deze opgave. On a dark desert highway, cool wind in my hair. En de vraag is dan natuurlijk, Anne, bij welke nummer hoort dat? Van welke song is dat de openingszin?
2: Wel, dat is Hotel California van de Eagles.
0: Ja, dat heb jij juist geraden. Heb je daar lang moeten over nadenken?
2: Nee, die zin kwam mij toch wel heel bekend voor.
0: Iconisch, hè? Toch, die zin en dat nummer op zich?
2: Ja, ik word onmiddellijk de muziek krijgt en de zin van voorlaat.
0: Ja, is de nummer dat voor jou op 1 mag eindigen in de Big Five Rock?
2: Ja, ik ga nog eens kijken welke nummers er allemaal tussen te kiezen vallen, maar die vind ik inderdaad wel een mogelijke kandidaat.
0: Oké, fijn. Kijk, ik heb 4 filmtickets voor jou. Wat is de laatste film die je gezien hebt?
2: De Odyssee heb ik onlangs gezien met mijn zoon.
0: Ja, en hoe was die?
2: Ja, heel mooi, maar heel lang. Een uur of zelfs iets langer. Maar wel heel mooi.
0: Ja, hele goede film. Inderdaad, heel veel goede commentaren gekregen. Wel, ik zou zeggen, kies iets gelijkaardig of iets helemaal anders uit. Je moet maar zien. 4 filmtickets komen jouw kant uit. Dank je wel om mee te spelen, Anne. En dit
2: heel
0: zijn
2: erg bedankt
0: ze.
2: Bedankt voor de 4 filmtickets.
0: Met plezier.
2: Daar ben ik heel blij mee.
0: Met plezier. Voilà. En dit zijn ze, de Eagles, Hotel California.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Jaan?
7: Ja?
6: Jaan?
7: Ja?
6: Oeh, je hebt mij gehoord?
7: Ja, tuurlijk dat.
6: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
7: Jij nog niet, hè?
6: Ik weet het.
5: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: 5 vrijdagen.
12: 5 toplijsten.
11: 5 genres.
12: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
13: Zometeen mag je Aha meezingen een keer of 30 als het niet meer is. Met de 4 van ABBA. Ik heb hun Voulez-vous. Your golden years. Nostalgie. Het is 5 uur en Frauke Kaljonde is er met nieuws.
14: Goeie namiddag. Ons land doet volgend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de openbare omroep VRT beslist. Best opvallend, want eerder dit jaar zei VRT dat de kans klein was dat ze een deelnemer zou sturen, omdat Israël mag meedoen. CEO Frederik Delaplas benadrukte dat de deelname geen goedkeuring is van wat er in Gaza gebeurt. Ook Nederland besliste vandaag om opnieuw mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Dat vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. Intussen komt er wel wat kritiek op die beslissing. De vakbonden zijn er niet over te spreken. De Socialistische Vakbond vindt het zelfs een openbare omroep onwaardig en zegt dat ze er alles aan zal doen zodat het Eurovisie Songfestival niet zal worden uitgezonden. De Christelijke Vakbond plant geen boycot. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkan hard uitgehaald naar Amerikaans president Trump. Die dreigde er gisteren mee om Iran volledig te vernietigen als er geen akkoord komt. De Iraanse president zegt nu dat ze zelf slachtoffer zijn van terrorisme van de VS. Hij toonde ook foto's van kinderen die omkwamen bij Amerikaans-Israëlische bombardementen op een Iraanse school. En nog meer slecht nieuws voor onze tennisvrouwen. Ze kunnen morgen niet rekenen op Hanne van de Winkel in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup. Dat is het jaarlijkse toernooi voor landenteams. Onze tennisvrouwen nemen het morgen op tegen Oekraïne, maar dus zonder Van de Winkel, want ze is ziek en raakt niet op tijd fit. Eerder pasten ook al Elise Mertens en Jelien van Drommen door blessures. Deze namiddag vrij zonnig met af en toe enkele wolken en maximaal tot 23 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna bewisselend bewolkt en 21 graden. Vrijdag genieten we van een heerlijk zonnige herfstdag bij 23 graden. En ook dit weekend nog vrij zonnig en zachte temperaturen tot 24 graden.
13: Waar schuif je 10 minuten of langer aan? Ik weet het. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Eerst 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En dan nog eens 20 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de E313 naar Antwerpen een kwartier van Rans tot Wommelgem. E17 vanuit Antwerpen een kwartier tussen Destelbergen en Genbrugge. Want daar is een ongeval gebeurd en de linker- en de middenrijstrook zijn afgesloten. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen tenslotte nog 10 minuten tussen Antwerpenhaven en Antwerpen.
15: Good Vibrations
12: met Sebastian de Krop.

Radio Gaga van Queen en zou Bohemian Rhapsody op 1 staan in de Big Five Rock. Het zou mij alvast niet verbazen. En hoe doen hun andere classics het, zoals We Will Rock You? Vrijdag weet je het, want dan hoor je hier de hele dag de grootste rockclassics, gekozen door de Nostalgie Plus luisteraar. Dus ga zeker ook stemmen. Straks vertelt luisteraar Johnny ons alles over zijn rockfavorieten. En later dit uur ook bezoek van mijn tv-watcher Isabel de Ridder van het Nieuwsblad. En ze heeft deze week een kijktip voor zij die opgegroeid zijn met Hannibal, B.A., Face en de gekke Murdoch, die A-team. Want Netflix pakt uit met een documentaire die je als fan gezien moet hebben. Dat is allemaal voor straks. Eerst nog veel muziek met Aphrodite's Child onder andere. En dit is Anita Meijer, die Alternative Way.

0: Ik hoop dat je vandaag met geen één van beide te maken krijgt. Rain and Tears, een nummer over liefdesverdriet. Aphrodite's Child. Er komt er eentje aan met een zingende kikker over een paar minuten. En ook George McRae, altijd fijn. Rock your baby.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
4: Okay. Op, op, alles is op.
3: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Ah, ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Dat is Imo!
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: George McRae en Rock Your Baby.
1: De Big Five Rock.
0: Vrijdagochtend om 9 uur begint het, de lijst met de mooiste rockplaten. Ja, eigenlijk 9 uur non-stop. Van 9 ochtends tot 6 s'avonds ga je ze hier horen bij Nostalgie Plus. En als je nog niet gestemd hebt voor die Big Five Rock, doe dat dan vlug via de website nostalgie.plus. Johnny uit Hoevenen, die heeft dat al gedaan. Johnny, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dag Johnny, wie en wat heeft jouw top 3 gehaald? Vertel het eens.
2: Life on Mars van David Bowie. Blinded by the Light by Manfred's Man's Earth Band. En Boston met More Than a Feeling.
0: Ja, dat zijn alle drie 70's. Is dat de periode waar jouw herinneringen aan de muziek beginnen als kind?
2: Als kind eigenlijk nog vroeger, in de jaren 60. Ik had twee tantes, die hadden beide een café. Ja. Maar mijn ene tante in Kemzee, Café de Capri, was een danscafé met een jukebox. En die kocht alle nieuwste hits. En als die van de jukebox afgingen, dan kreeg ik die mee naar huis. Dus,
0: Ja, dan had je zelf heel veel platen thuis. Want je had een zolderkamertje waar de muziek vaak op stond, dacht ik, hè?
2: Ja, het zolderkamertje is er. Toen ben ik muziek beginnen kopen toen het café gesloten is geweest. En dan heb ik vooral LP's gekocht. En de nummers die ik gekozen heb, eigenlijk doen mij die meer denken aan de LP's waar die op stonden dan aan de nummers zelf.
0: Ja, ja. En die moest eens mee naar dat kamertje daar op zolder. Hoe was dat? Zat je daar alleen rond de platenspeler? Kwam er volk langs?
2: Ik zat meestal alleen en ze kenden mij ook als de muziekmaniak van het gezin, zelfs van de straat. Ja. Maar soms kwam mijn zus meeluisteren. Mijn broers die moesten meeluisteren, want die lagen in het kamertje ernaast. Uh-huh. En veel vrienden van de school. En we wisselden ook veel platen uit, hè, in de humaniora toen.
0: Oké, okay, goed. Leuk. Ja, ik ga jouw nummer 1 spelen, Live on Mars van David Bowie. Je hebt hem ooit live gezien, hè? Waar was dat en hoe was dat?
2: Dat was in Vorst Nationaal in het Sportpaleis, denk ik. De Sirius Moonlight tournee. Ja. En dat was eigenlijk een periode die ik niet zo goed vond van hem. Enfin, minder goed. Dus, natuurlijk, Bowie is altijd goed. Ja. Maar hij heeft toen ook veel hits uit de eerste periode gespeeld. En ook een beetje van Ziggy Stardust, waar ik hem mee heb leren kennen. En ook uit Hunky Dory, waar Life on Mars dus van komt.
0: Ja, voilà. Mooi verhaal en mooie song. We gaan zien waar het eindigt in de Big Five Rock natuurlijk. Dank je wel voor jouw stem. En ja, zeker luisteren vrijdag, hè.
2: Dat zal ik zeker doen.
0: Dank je.
3: Wat zijn jouw favorieten?
1: Laat het weten via nostalgie.plus.

Life on Mars van David Bowie. Er zijn veel mooie videoclips gemaakt in 70s en 80s. Ik heb het gevoel dat dat nu tegenwoordig minder en minder is. En ik heb er zo eentje die voor velen toch wel in het geheugen gegrift staat, denk ik, omwille van die zingende kikker. En dat is Love is All Roger Glover and Guest. Eerst neem ik je mee de weg op voor de files die waarin je 10 minuten aanschuift of langer. En de langste file die vind je op de E17 vanuit Antwerpen. Je verliest 45 minuten tussen Lokeren en Gentbrugge, waar de weg zo net vrijgemaakt is na een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. R4, ring rond Gent richting Destelbergen. Ook 20 minuten van Gent-Zeehaven tot in Destelbergen. Op de E313 naar Antwerpen komt er 10 minuten bij van Massenhoven tot Wolgem. A12 naar Antwerpen, 10 van Aartselaar tot Wilrijk. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 10 minuten van Leugenberg tot Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Gent schuif je ook al 10 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en Deurne.

0: Roger Glover en guests met die hele leuke Love is al. Isabel de Ridder is de chef showbiz en tv van het Nieuwsblad. En iedere woensdag komt ze bij mij langs met een tv-tip. Straks alweer. En eerst nog wat muziek natuurlijk. Jimmy Bo Horn bijvoorbeeld. Dance Across the Floor. En ook Bobby Goldsboro, die duidelijk vlinders in de buik heeft. It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
7: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Het is volgend jaar 40 jaar geleden dat de Britse band Swing Out Sister internationaal doorbrak. Ik heb het nummer waarmee dat gebeurde. Breakout en ook muziek van Racy. Maar eerst een kijktip voor vanavond. Want ja, iedere woensdag helpt mijn tv-watcher Isabel de Ridder jou om door het bos de bomen te zien in het tv-aanbod en aan al die nieuwe programma's. Wat moet je gezien hebben? Iedere woensdag een tip. Isabel, goedemiddag.
1: Hey.
0: Isabel, we kijken met z'n allen steeds vaker naar streamingdiensten zoals Netflix of Disney+. En om die reden hebben ze nu en dan ook wel een streamingtip in het aanbod. Onder andere vandaag, waar wil je het over hebben?
1: Ja, ik wil het hebben over een Netflix-documentaire. Mr. T, I Pity the Fool.
0: Ja, Mr. T, dat doet al een belletje rinkelen bij mensen. Want dat is natuurlijk figuur van die A-team uit de 80's.
1: Ja, klopt inderdaad. Meer zelfs. Wist jij trouwens dat die A-team destijds eigenlijk helemaal opgebouwd is rond Mr. T?
0: Nee, hoe bedoel je?
1: Ja, dus ze wouden een programma maken rond Mr. T.
0: Ja.
1: En ze hebben dan die A-team gecreëerd en de andere acteurs zijn er pas later bijgekomen. Okay. Mr. T is de enige die nooit auditie heeft moeten doen.
0: Oké, wist ik niet. Ja. Goed om te weten, inderdaad. Ja, het is een van mijn favoriete programma's. Als kind keek ik daar echt iedere week naar. Het was ongelooflijk.
1: Jij was Faze, hè?
0: Nee, mijn grote favoriet was Hannibal.
1: Ah, ja. Oké.
0: Had jij een voorkeur?
1: Ja, ik weet wel. Ja, ik was nog jong. Iets jonger dan jij.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: En ik weet nog dat ik altijd heel gefascineerd was door Mr. T. Omdat hij die hele grote gouden kettingen en die pluimen oorbellen. Ja. Dat was wel een figuur. Eens dat je hem gezien had, je ging hem ook niet meer vergeten. Hè?
0: Nee, absoluut. Nee, ik vond het een geweldige reeks. Ook met die stunts waarvan we nu beseffen dat die eigenlijk ongelooflijk over de top waren. En ongelooflijk. Waardig eigenlijk ook. Maar toen zag je dat niet, hè?
1: Op een bepaald moment in de docu laten ze ook een auto zien die zo een tijdje vliegt. En dan denk je van, dit ziet er zo knullig uit met hoe wij nu anno 2026 naar al die dingen kijken. Maar ja, toen was dat fantastisch, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, hetzelfde met de Power Rangers, wat dan weer van mijn tijd wat meer was. Ja, als je dat nu ziet, denk je ook van, hoe kan het dat ik ooit gedacht heb dat dit kon?
0: Ja. Oké, fijn. Documentaire over Mr. T dus.
1: Ja.
0: Wat komen we te weten?
1: Ja, het gaat eigenlijk over hoe Mr. T is opgegroeid van eigenlijk in pure armoede. Ook met ouders die het slavenverleden nog van heel dichtbij hadden meegemaakt. Dus heel veel struggles in die familie. En ja, hij is daar dan, heeft zijn eigen een beetje naar boven gewerkt. Hij is eerst wel als bodyguard begonnen, dan viel hij op. Dan is hij bij een bekende bokser terechtgekomen. Ja, en zo is hij eigenlijk steeds, zijn gezicht werd steeds bekender, zijn manier van aanpakken werd bekender. En hij voelde zich echt een spreekbuis op dat moment voor de zwarte gemeenschap. En je merkt ook heel duidelijk in die documentaire dat hij dat ook wel echt was. Er zit bijvoorbeeld iemand in als Terry Crews, Amerikaanse acteur en presentator.
0: Mm-hmm.
1: En die zegt ook van ja, de eerste keer dat ik Mr. T op tv zag, dat was waanzinnig voor mij. Maar wat er ook in zit en waar Mr. T dan uiteindelijk niet zo blij mee is, dat je merkt van hoe bekender en hoe beroemder dat hij wordt en hoe meer status hij zich kan veroorloven, hoe meer hij die status ook pakt en op bepaalde momenten misschien een beetje diva-gedrag vertoont.
0: Ja, toch.
1: En daar was hij dus zelf niet zo blij mee dat ook de documentaire gehaald heeft. Maar wat je ook vooral ziet, is dat die Mr. T in het begin van zijn carrière zegt van ik wil iets doen voor mijn zwarte medemensen. En op het einde van zijn carrière, nu, dat nog steeds doet. Die gaat naar gaarkeukens, die gaat eten uitdelen. Ja, die meent het echt. Die meent echt dat hij die missie heeft en dat hij die moet volbrengen. En ja, ik vond het heel fijn. De documentaire duurt ongeveer 50 minuten. En ja, ze was eigenlijk uit voordat ik er erg in had.
0: Weten we hoe het nu eigenlijk gaat met Mr. T? Want die zal nu een 70er zijn, denk ik. Acteert hij nog?
1: Hij is 74 op dit moment. Houdt zich niet meer zo bezig met acteren. Sport wel nog heel veel. En die liefdadigheid, daar is eigenlijk zijn hoofdbezigheid.
0: Ja, het is een aanrader. Zeker voor iedereen die ook helemaal weg is van de 80's. En natuurlijk van die A-team. Mr. T, I Pity the Fool. Op Netflix kan je het terug bekijken. Isabel, dankjewel en tot volgende week.
1: Salut!

Swing Out Sister bij Nostalgie Plus. Dit was Breakout. Anne komt eraan met jouw verhaal. En vanavond gaat het over werken of juist niet werken met de stelling. Stel dat jij morgen niet meer hoeft te werken, zou je dan stoppen? Vertel het via nostalgie.plus of WhatsApp op 0477-900-800. Misschien hoor je jouw verhaal dan wel straks hier op de radio. Mijn laatste is van Racy. Lay your love on me.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Doe, doe, doe, doe, doe. Leef gerust.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
9: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
11: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
10: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
14: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
13: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
15: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
16: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Vijf vrijdagen.
18: Vijf toplijsten.
17: Vijf genres.
18: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
19: Stoppen of doorgaan is de vraag vanavond, maar eerst beginnen zeker. Jouw verhaal tot 8 uur. Welkom. Your golden. En goedenavond, vrouwke, jij hebt het nieuws van 6.
20: Goedenavond. Er komt toch wel wat kritiek op de beslissing van VRT om ons land volgend jaar toch nog te laten meedoen aan het Eurovisie Songfestival, ondanks dat ook Israël mag meedoen. De vakbonden zijn er niet over te spreken. De Socialistische Vakbond dreigt zelfs met een boycott en zegt dat ze er alles aan zal doen zodat het Eurovisie Songfestival niet zal worden uitgezonden. CEO Frederik de Laplace benadrukt dat de deelname geen goedkeuring is van wat er in Gaza gebeurt. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian hard uitgehaald naar Amerikaans president Trump. Die dreigde er gisteren mee om Iran volledig te vernietigen als er geen akkoord komt. De Iraanse president zegt nu dat het land zelf slachtoffer is van terrorisme van de VS. Hij toont ook foto's van kinderen die omkwamen bij Amerikaanse bombardementen. Iran is volgens hem wel bereid tot onderhandelingen, maar niet onder dwang. De bestuurder die begin juni inreed op een groep schoolkinderen in het Nederlandse Zeeland reed veel te snel. Dat is gezegd op de inleidende zitting in de rechtbank van Breda. De man van 20 reed vlak voor het ongeluk nog zeker 130 km per uur, waar je eigenlijk maar 80 mag rijden. Bij het ongeval stierven 3 kinderen en een schooldirecteur. In afwachting van zijn proces werd de man wel vrijgelaten onder voorwaarden. Wielrennen dan. Tim Herlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen, al voor het tweede jaar op rij. Dat is traditioneel het laatste UCI-koers van dit wegseizoen in Vlaanderen. Het is voor Merlier al zijn 12e zege van het seizoen. De Pool Anjolkowski werd tweede en de Nederlander Groenewegen derde. Vanavond eerst nog brede opklaringen. Vannacht meer wolken met lokale kans op een bui en minima tot 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar de zon komt er toch wel vaak door bij 21 graden. Vrijdag en het weekend heerlijk nazomer met veel zon en maxima tot 23 graden.
19: Ziet er prima uit, dankjewel Fraukje. En nog even op pauze op de Antwerpse ring richting Nederland. 17 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout door een defect voertuig. En op de Brusselse buitenring 16 minuten tussen Grimbergen en Jette.
17: Jouw verhaal.

De dieselprijs zakt weer, maar het is nog niet je dat. Leven wordt duurder, dus we werken alles wat langer. Ook gewoon omdat we alles wat langer leven. Officieel blijven we steeds meer, ook na onze officiële pensioenleeftijd, aan de slag. Maar laten we dat eens omdraaien. Stel dat jij morgen niet meer hoeft te werken, zou je er dan ook mee stoppen? Zou je na je loopbaan nog iets totaal anders willen beginnen? Of kijk jij juist uit naar het moment waarop de agenda eindelijk helemaal van jou is? Stoppen, doorgaan of opnieuw beginnen? Via nostalgie.plus, jouw werkverhaal, of WhatsApp 0477 900 800. Ja.

stoppen, doorgaan of een nieuw begin na je pensioen? Dat wil ik weten vanavond. Mark die ging vorig jaar met pensioen, schrijft hij. Maar ik werk nog 2 dagen per week bij dezelfde firma. Niet omdat het moet, maar omdat ik het zo graag doe. En voor de koffie en de babbels met mijn collega's, zegt mijn vrouw. 2 dagen per week, prima zo voor mij. En ja, hoe zit dat bij jou? Stuur maar jouw werkverhaal via nostalgie.plus of via WhatsApp.

0: Die agenda die helemaal van mij is, hoeft niet te betekenen dat ik moet stoppen met eender waar ik mee bezig ben, lees ik hier. Op een lager pitje misschien activiteiten verleggen. Zeker, Dimitri. Dank je wel. Een tijd om te werken en een tijd om te genieten dus. En wij de dansvloer op.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.nl.

0: en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
1: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midden. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
3: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
4: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
5: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
0: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

0: Ja, ja, nog twee keer slapen. En het is weer feest. Haal uw leren vest, uw stoerste boots en uw strakste jeans maar weer naar boven. Vrijdag is het al rock en roll hier in onze Big Five. En Seb geeft het startschot om 9:00. Daarna telt Domi af tussen 10 en 6. En wat er dan door de boksen knalt, dat kies jij natuurlijk. Stuur jouw top 3 en jouw meest originele suggesties via nostalgie.plus. En zo bouw je mee aan die schitterende Big Five Rock van overmorgen. Geert die heeft zijn muurtje al gezet, zal ik zo zeggen. Een hele goede avond, Geert.
1: Hallo.
0: Zeg Geert, je schreef in jouw commentaren over rock en roll keiharde muziek die je nog eens treft in de onderbuik. Dus als ik dat goed zie, dan moet rock en roll wel een beetje peper hebben voor jou, hè?
1: Nou, dat mag wel.
0: Niet van die halfslachtige zever.
1: Nee, liever niet.
0: Zeg, en dan eens kijken naar jouw lijstje. Wat staat er dan in? Ik zie, ja, natuurlijk, The Rolling Stones. It's ja. Only Rock and Roll.
1: Ja.
0: De titel alleen al eigenlijk, hè?
1: Dat hoort alles in, hè.
0: Neil Young staat er ook bij. Like a Hurricane is een heel bekend nummer, hè?
1: Formidabele gitaarsolo.
0: Formidabele gitaarsolo, oké, dat is duidelijk. En dan, ja, is het jouw absolute favoriet van die drie, Bruce Springsteen?
1: De Boss.
0: De Boss, ja, dat hoor ik. Dat klinkt als...
1: Dat helemaal.
0: I like it. Ja, 10th Avenue Freeze Out. Dat is een nummer dat ik nog niet kende.
1: Ja, dat komt uit Born to Run.
0: Ah, oké, ja, dat zegt me natuurlijk wel iets. Maar ik heb heel die LP nog niet geluisterd.
1: Oei. En daarin bestaat hij onder andere hoe Clarence Clemens bij de groep gekomen is.
0: Ah, oké, echt waar.
1: Ja, en nu brengt dat als hommage. Ja, in een LP om Clarence Clemens te herdenken.
0: Oh, fantastisch. Je hebt hem dus live gezien, Bruce Springsteen.
1: Ja, yes.
0: En nog andere?
1: De Stones.
0: Oh, de Stones. Dat is een feest, hè? Vermoed ik.
1: Nog veel andere ook, maar ja.
0: Nog vrij recent, de Stones?
1: Een jaar of 3 terug.
0: Hoe zeg je?
1: Een jaar of 3 terug.
0: Een jaar of 3 terug. En hoe valt dat mee met Mick Jagger zo'n beetje op leeftijd? Van al die mannen, niet alleen Mick Jagger.
1: Dat is juist. Beetjes van 85 jaar die al zo rocken.
0: Ja, ja, dat is fantastisch, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Ja. Heb je ze ook gezien toen ze jonger waren?
1: Ja, dat zeker. En is in de jaren 70 en 80.
0: Oké. Okay. En zie je een verschil of is het nu anders om ze nu op het podium te zien?
1: Ja, nog één die springt, dat is Mick Jagger. De rest is veel rustiger geworden.
0: Oeh, dat heb ik niet goed verstaan. Zeg het nog eens.
1: Jagger springt nog rond als een veer.
0: Ah ja, ja, maar dat zie ik ook op televisie. Ja, dus het is er eigenlijk niet echt veel op veranderd.
1: Denk het niet.
0: Nee, goed. Zeg, jij mag ook rond springen, hè? Nu dadelijk of wel vrijdag de hele dag. Ik wens het je toe dat we een beetje gaas geven, hè, van 10 tot 6. En daarna trouwens opnieuw, want vanaf 6:00 hoor je alles nog eens non-stop voorbij komen. Dankjewel Geert om te stemmen, dankjewel om even aan de lijn te komen en we gaan luisteren, hè.
1: Ja, spring al rustig mee. Hè.
0: Doe ik, groetjes.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Laat het weten via nostalgie.plus.

stoppen of doorgaan met werken na je pensioen, dat is onze rode draad vanavond. Kogel door de kerk in ieder geval. België gaat door naar het Songfestival in Bulgarije, of tenminste toch. We sturen iemand, wie we sturen is nog onbekend. En ik weet ook niet of ik die schoenen zou willen vullen met alle commotie rond het Songfestival. Deze Belgen hebben daar gelukkig nooit last van gehad. The Wallace Collection.

0: In plaats van dagdromen over de perfecte job, kiezen verdorie toch? Hoewel het klinkt prachtig, hè? Daydream van deze Brusselse Wallace Collection. En even over de grens in Frankrijk vinden we zo dadelijk Annie Chancel. Maar omdat dat niet zo bekt, werd dat Sheila. Met dat heerlijke spacer zometeen na een zeemzoete Brit.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

Ingrid laat weten, als ik morgen niet meer hoefde te werken, dan stopte ik meteen meer wandelen, meer Frans leren en eindelijk eens door Italië trekken. En Dries is ook een grote Italië-fan, zo blijkt. Sinds 1 september met pensioen, ondertussen al veel werk gedaan, huis en tuin en zo. En prachtige muziek trouwens, laat hij weten. En kan je iets Italiaans draaien? Ja, komt in orde, Dries. Gewoon even blijven hangen tot 8 uur. Je bent hier zo welkom. Ik beloof je, Raffaella Cara komt nog lang straks.

komt in de buurt, maar het is nog geen Italiaans. Hè, Dries, ik ben me ervan bewust. Nog even blijven dus. Ja, en werkgewijs weten we vooral wat we niet willen. Precies, Rita laat weten. Ik zou nog wel willen werken na mijn pensioen, maar dan totaal iets anders. Geen vergaderingen, geen mails, geen deadlines. Ja, dan heb ik het zelf nogal getroffen, hè, denk ik dan. Hier zo 4 avonden per week met jou tussen de classics en de verhalen. Mij geweldig amuseren en ik verdien daar ook nog mijn brood mee. Straks nog eentje voor de Big Five Rock. Het mag nu nog even wat zachter. Weet je nog? 88, Phil Collins, Two Hearts.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Oh, yellow!
7: Vijf vrijdagen.
8: Vijf toplijsten.
7: Vijf genres.
8: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
9: She's in love with you, Suzy Quattro aan het werk zometeen. En ik vis ondertussen naar jouw werkverhalen tot 8 uur.
10: Your golden years. Nostalgie.
9: Ruim 7 uur, dan krijg je nieuws van Vrouwkje. Goedenavond, Vrouwkje.
11: Goedenavond. De Ierse lage kostenmaatschappij Ryanair belooft volgende zomer geen extra brandstoftoeslag aan te rekenen. Dat heeft de topman gezegd. De brandstofkosten lopen fors op door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar toch is Ryanair beter gewapend. De topman verwacht wel dat de concurrenten de extra kosten volgende zomer wel zullen doorrekenen. En dat je zelfs tot 20% meer moet betalen. Hij denkt ook dat heel wat luchtvaartmaatschappijen bij je daardoor nog failliet gaan. Als alles goed gaat, dan rijdt in 2029 een Belgisch wagentje op de maan. Een Belgisch bedrijf uit Zaventem heeft de zogenaamde Maanrover ontworpen. En die mag meevliegen met de nieuwe raket van Amazon-oprichter Jeff Bezos. De robotwagen zal landen en rondrijden op de Zuidpool van de maan. Dat is een primeur voor ons land. Het is niet duidelijk hoeveel die hele missie precies kost. Geen medaille voor onze Red Dragons op het EK volleybal. Onze mannenploeg verloor in 4 sets van Slovenië met 1-3. De Red Dragons gingen strijdend ten onder. Ze verloren de eerste 2 sets nipt met 22-25. Ook hun sterkhouder Sam de Roo viel in de eerste set uit met een beenblessure. De 3e set konden de Dragons nog even terugkomen, maar uiteindelijk was Slovenië te sterk. De laatste set eindigde nog op 13-25. En in het voetbal spelen de vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven hun openingsmatch in de competitiefase van de Champions League. Ze nemen het daarin op tegen de Italiaanse topper AS Roma. Vorig jaar speelden ze er ook al tegen en werd het 1-1. Maar is op 1 jaar tijd wel wat veranderd aan beide ploegen. Afwachten dus of de vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven ook vanavond nog eens kunnen stunten. Vanavond nog eerst brede opklaringen. Vannacht meer wolken met lokaal kans op een bui en minima tot 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar de zon komt er wel vaak door bij 21 graden. Vrijdag en het weekend heerlijk nazomeren met veel zon en maxima tot 23 graden.
7: Jouw verhaal met Anne Grutman.

paal boven water, zo klinkt het alvast. Suzy Quattro en She's in Love with You. Steeds meer mensen blijven ook na hun officiële pensioenleeftijd aan het werk, las ik in de krant. Ben of blijf jij nog actief na je pensioen? Of kies jij net voor een zee van vrije tijd? En stel dat je morgen niet meer hoeft te werken, zou je dan stoppen? Aha. Stoppen, doorgaan of opnieuw beginnen, jouw verhaal via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900.

Voilà, zie Raffaella Cara. Speciaal voor Dries, die vroeg, draai nog eens iets Italiaans. Ja, en nu ben ik wel benieuwd, hè, Dries, naar jouw liefde voor Italië. Huis daar misschien een mooi verhaal? Stuur maar, hè, al is het voor een volgende keer. Werkverhalen vanavond. Nadine zag haar man jarenlang naar zijn pensioen uitkijken en een hele lijst daarbij. Tuinieren, fietsen, reizen. Na 3 maanden liep hij thuis tegen de muren op en nu rijdt hij 2 ochtenden per week met een busje voor een sociale organisatie. En komt 's avonds elke keer weer thuis met, ja, nog meer verhalen. Ik hoor het graag, hè. Verhalen, verhalen. In onze classics nog zo'n zalig geluid. Sade, Hang On To Your Love.

0: een graag geziene en gehoorde gast hier, maar niet nu vrijdag tijdens onze Big Five Rock, vermoed ik. Meer een moment voor de volgende bende staan in onze lijst, onder meer met Tiger Feet en Dynamite. En misschien kun jij er ook nog wel eentje voorstellen. It's a sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
0: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
2: Knaldi!
3: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
9: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusse invasie.
13: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
13: Oh, Niklas, daar joh.
11: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
13: Want toch even proberen een douche te pauwen hier, Toos.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
14: Kom, laat je inspireren. Door Van der Meer.
15: Ontdek nu ultieme design interieur

hoorde mij zeggen, ik verdien er mijn brood mee. Ze wijst erop dat de fiscus flink wat aanrekent voor werken na je pensioen. Niet mals, schrijft ze nog. Maar ja, Christel, ik ben dan natuurlijk nog even niet aan mijn pensioen toe, hè. Maar ik zal er zeker op letten straks. En Rosanne die staat fier te shinen voor haar vrachtwagen op een foto die ze mij gestuurd heeft. Heerlijk om te zien. Ik werk reeds 3 jaar verder, schrijft ze, truckster in hart en nieren. En ik blijf het doen zolang het kan en mag. En morgen, vandaar dit tuintje, word ik 68. Dikke proficiat, Rosanne. Hier al een klein feestje bouwen voor jou. Met die van Softstyle, Tainted Love uit 81.

Een pensioen zou ik het niet noemen, eerder een afscheid van het podium. Wiltura stapte in 2023 van het podium weg na een carrière van meer dan 60 jaar. Als iemand weet wat lang werken is, Wil weet het. Na ruim 60 jaar carrière en ongeveer 10.000 optredens. Volop actief in de 60s en de 70s. Hij deelde de hitlijsten met deze hardwerkers. Voorlopig is er nog geen ophouden aan voor Mick en de vrienden. The Rolling Stones, Miss You.

0: ze prijken ook op de lijst van Geert, die we daar straks aan de lijn hadden. Onderbuikmuziek dus, recht voor de raap. Deze Miss You van de Stones. En zo draaien we het volume even terug voor een welverdiende adempauze. Pak hem of haar maar eens goed vast zo dadelijk.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi.
6: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
10: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
13: Wat?
12: Hier staat op alle modellen.
13: Ja, ja.
12: En die prijzen, zijn die gecheckt?
13: Absoluut.
12: De Ford Kuga vanaf €24.500.
13: Yep.
12: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
13: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
14: Ford.
15: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

Zalig 70s geluid, Harold Melvin en de Blue Notes. En The Love I Lost. Jou verliezen we in ieder geval niet uit het oog. Nog een paar prachtige classics straks om je gouden jaren weer even terug te halen. Ik zie hier The Who, Marie Myriam. En zelf kijk ik heel erg uit naar The Glamour van Sheila E. Ondertussen jouw werkverhalen. Karin werkt in de zorg. Ik weet niet of ik tot mijn officiële pensioenleeftijd wil doorgaan, zegt ze. Niet evident, maar ik denk ook dat stoppen, dat je daar naartoe moet groeien. Nostalgie. Zo had ik het nog niet bekeken. Dankjewel, Karin. Naar je pensioen toe groeien lijkt wel te kloppen. Ofwel kan je er ook gewoon van de ene op de andere dag helder voor kiezen. Werkt ook altijd bij mij.

0: heerlijk om uit volle borst mee te zingen. L'oiseau et l'enfant van Marie Myriam. Ook prinses Delphine is nog lang niet uitgewerkt. In Gent onthulde ze vandaag een metershoge muurschildering rond mentaal welzijn. De boodschap: praat erover en luister ook eens echt naar elkaar. Als je wil, zaterdag ligt een ingekaderde reproductie van diezelfde mural bij Aldi voor net geen 25 euro. Maar ja, hier enkel het echte werk, hè. En nog een classic die zo de Big Five rocking kan.
1: Vijf vrijdagen.
2: Vijf toplijsten.
1: Vijf genres. Dat is de Big Five.

You are so beautiful. Een staalblauwe lucht kondigt zich aan na 8 uur in Your Golden Years. En vooral het geluid daarbij. Ik vertel je alvast dat we morgen al helemaal voor de rock gaan hier. Aan de vooravond van een nieuwe Big Five. Ik wil weten welke rockartiest of plaat jouw jeugd kleurde en vooral welk verhaal daarbij hoort. Bijvoorbeeld, hoe reageerden ma en pa toen je die rock'n'roll in huis haalde? Jouw rockverhaal voor morgen via nostalgie.plus en hier alvast de glamour daarbij. Yes, yes. Sheila E., The Glamorous Life.

Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen.

0: We duiken zoals elke week in de glamour van binnen- en buitenland met vandaag extra aandacht voor een straffe stunt van een Vlaamse band en een tv-programma waar Sven de Leijer al maanden mee bezig is en ook de BV-kandidaten ook, zonder dat iemand het wist. Dat is voor zo meteen. Dag Desna.
1: Hey, dag Robin.
0: Over welk programma ging het?
1: Over Is het gelukt?
0: Ah, op welke zender, Nick?
2: 1.
0: 1, 14.
2: Veertien.
0: Ja, het is super. En ja, Febe. Ja, ik heb het al gezegd. Wie is de presentator?
1: Sven de Leijer.
0: Voilà, dag Febe, de Brabanter.
3: Hey.
0: Ja, Nick, terug van holiday.
3: Ja, ik
0: gezond,
3: ben er nog heel hard aan het inkomen, dus je gaat vandaag nog een dag later zorgen.
0: Maar ben je gezond?
3: Ik ben gezond, ja. Ik heb een klein voedselvergiftiging gehad onderweg, maar dat is voorbij.
0: Kijk, we zijn blij dat je terug bent. Je hoort alle Nieuwsblad showbiz-deskundigen. En ik ben Robin Vissenakens. En dit is de Showbiz Club.
4: Koriander,
0: het is gebeurd.
5: Wat hebben we vandaag geleerd? Top, top,
6: top, top, top. Wie ben jij echt?
7: Ja,
0: wat een mooie uitdaging voor Koen en Chris. Hey, kom erbij en dans. Zullen er ongeveer 60.000 mensen zijn zeker in het Koning Boudewijn Stadion.
1: Ja, en dat zullen ze zeker kunnen vullen. Want ja, ze hebben al 18 keer in één reeks in het Sportpaleis gestaan vroeger. Dus ik denk dat dit wel makkie moet zijn voor hen.
0: Hoe kwam dat nieuws binnen?
8: Ja, ik denk, dat is natuurlijk geschiedenis dat ze een beetje schrijven. Want ze zijn de allereerste Belgische artiesten die daar gaan staan in het Koning Boudewijn Stadion. Onlangs hadden we BTS, Bad Bunny. Bad Bunny in een ver verleden, waar ik nog naartoe ben geweest, One Direction.
0: Dus dat Robbie Williams heb ik daar gezien.
1: Ik ben daar naar Ed Sheeran geweest.
0: Céline Dion. Ja,
8: Coldplay.
0: Madonna.
8: Er zijn heel veel internationale grote sterren.
0: De Paus.
8: De Paus.
0: Drie jaar geleden.
1: De Eucharistieviering,
0: heeft hij gedaan. Ja, dus
8: heel veel grote namen. En als nu Clouseau in een rijtje kan, ja, dat is fantastisch voor hun. Hè?
0: Ja, hen kennende ongetwijfeld echt wel goestingen. Je hoort dat ook. Hè?
3: Ja, dat zijn ook rasmuzikanten. Die kijken daar naar uit om terug voor dat publiek te staan. En ja, een publiek van 60.000 man. Ja, dat is een once in a lifetime. Hè.
1: Het is voor hen ook wel makkelijk, want in die zin van, ze hebben het Sportpaleis gedaan, dat is elke keer topfit zijn. Ja, Koen die crosst daar wel wat af op zo'n podium. En nu natuurlijk kunnen ze het op één avond, ja, dan kan hij daarna
0: even
1: weer andere
0: verdienen.
1: Dingen gaan doen. Ja, nee, maar ja, goed gevulde agenda, hij heeft van alles altijd te doen, Chris en Koen, dan denk ik, ja.
0: Maar het is toch wel anders trainen, denk ik, qua conditie ook.
8: Ik vraag mij ook af in hoeverre, wat dat ze eigenlijk gaan doen, gaan ze het een show maken zoals de Rolling Stones en gewoon een nummer spelen? Of gaan ze het doen zoals Coldplay, met een gigantische show, met confetti-kanonnen, met gigantische ballonnen die rondvliegen? Dus ik denk ook, ja, dat je wel een bepaalde catwalk nodig hebt, die dan ook wel waarschijnlijk langer is dan die in het Sportpaleis of de AFAS-dome. Dus inderdaad, dat zal wel extra trainen zijn.
0: Hebben jullie het idee dat dit, ja, dit is de eerste Vlaamse artiest, maar ja, we zeggen wel dat gaat makkelijk vollopen, maar het blijft wel Brussel natuurlijk, waar heel veel mensen toch een beetje tegenop kijken om naartoe te gaan.
1: Ja, logistiek is het wel iets anders. Hè. Wij waren er ook al over bezig onderling en we zeiden ook wel van, goh ja, qua parking, qua inderdaad snel na je werk daar naartoe rijden of zoiets. Hè. Het is misschien toch wel veel gevoeliger, maar langs de andere kant, die hebben zoveel fans en er zijn zoveel mensen die daar dan een uitje van maken. Het is lang op voorhand, je kan het makkelijk vrijhouden. Ik denk dat dat wel gaat lukken.
0: Maar er zijn ook heel veel mensen die vaak teruggingen naar die Sportpaleisconcerten. Dus niet één keer, twee keer, maar soms 16 keer.
1: Er zijn echt fans die inderdaad elk concert willen meegemaakt hebben.
0: Ja, dus het is wel een uitdaging. Het begon al zo deze week. Ik zag Chandont iets posteren met ik ga, Tom Waas ook, ik ga wat...
1: Ja, Gilles de Koster had er ook zoiets gepost. Ja, dat het een mol was. Ja. Het was dus dit.
0: En Aaron Blommaert ook, met een filmpje bij en al.
9: Ik ga. Mijn moeder gaat mee willen. Mijn vader ook. Waarschijnlijk. Misschien pak ik mijn hond wel mee, maar die gaan niet binnen mogen. Maar ik ga.
0: Nee, dat was zo de ik ga's allemaal.
3: Ja, ik vond het wel grappig. Ineens doken die overal op Instagram en ik was wel getriggerd. Ik had niet verwacht dat het een Clouseau-campagne ging zijn.
0: Hebben ze dat vorig jaar toch ook gedaan?
1: Ze hebben ook zoiets
0: Clouseau
1: gedaan.
0: Clouseau 40?
1: Dat was ook altijd
0: ook
1: met zo'n banner.
0: Met een banner en met koppen die plots verschenen op de afspraak of op de tafel van Geert en zo.
3: Een beproefd recept.
0: Ja. En het is, ik heb vernomen dat Chris Wouters ook zelf mensen heeft aangesproken van wil jij dat posten dit weekend en wil jij daarmee...
8: Ik vraag me dan wel af of dat ze dan allemaal ook een ticketje gaan krijgen of dat ze ook in die digitale wachtrij gaan moeten aanschuiven of dat ze automatisch gaan binnenmogen.
0: Misschien was dat wel de boodschap. Als je zet, ik ga, dan krijg je altijd die ticket.
1: Dat zou nu toch wel denken als ze een kaartje krijgen dan.
0: Koning Boudewijn Stadion, open. Ja. Geen dak.
8: Wel een risico, hè?
0: 4 augustus.
1: Ja. Het kan goed weer zijn ook.
8: Het kan, maar in augustus is het toch soms ook al zo wat regenachtig. En ja, het kan sfeer geven als het daar opeens begint te drassen en iedereen staat daar... een fantastische hit van de Clouseau te zingen waar ik nu even niet op kan komen.
0: Ja, deze weer ervoor uit.
8: Sfeer.
0: Ja. Voilà, en dit absoluut. In de regen. Zo.
1: Ja, dat is toch top.
3: Echt leuk, inderdaad. Het gaat warm genoeg zijn, hopelijk, in augustus.
1: Ja.
3: Of het dan regent of niet. Dan
0: ik heb
3: het
0: Spice
3: niet,
0: Girls hoor. Gezien in Manchester, ja, dat was een tijdje geleden, hè. In de regen.
1: En?
0: Maar nee, dat is... Ik stond er 12 uur 's middags, die begonnen pas om 9 uur. Omdat mijn echtgenote dat graag zag. En dacht van ja, de echterlijke plicht.
3: Ja.
0: Oh my god, dat duurde lang.
1: Maar het was
0: in de regen
1: toch?
0: En een pintje bier erbij. Ja. Dat was wel leuk.
8: Je maakt
0: de sfeer.
8: Dan.
0: Je maakt de sfeer toch zelf. Alright, goed. We kijken er naar uit. Clouseau met geweldig nieuws. Ja, Sven De Leijer werkte maandenlang in het geheim aan zijn nieuwe spelprogramma op VRT1. Is het gelukt? 8 bekende Vlamingen die elk 3 opvallende uitdagingen kregen en de andere BV's mochten niks weten. Zo gaat het dan eigenlijk. Hebben jullie al uiteraard al gekeken, want jij bent fan, hè?
1: Ja, ik vind het wel een tof programma. Ik vind het, we waren daar ook over bezig. Het heeft een Fata Morgana-vibe. Voor de mensen die dat nog weten, vroeger met Chinalisa en Sergio was dat echt zo. We moesten er alles aan doen wat te doen slagen. En ik vind dat wel tof, die vibe van oké, een klein beetje spanningsboog toch, van is het gelukt of niet? En gewoon dat parcours ernaartoe is soms echt hilarisch. Ja. Ik had nu de laatste aflevering met Bart Kanaerts gezien en ik dacht echt, kom. Want dit is gewoon... Ik sluit op te lachen voor mijn scherm. Ja,
0: want je zei Bart Kanaerts, wie zit er nog zo al in?
3: Annemie Struijf vind ik er ook geniaal in. Die heeft haar eigen particular brand of chaos. Maar dat
1: ja, die kan zo echt in paniek zijn. En dat helpt wel bij dit programma.
2: De uitdaging die Annemie een week geleden kreeg was dus... Raak binnen de 72 uur volgende 3 dingen aan. Een Japanse krant van dezelfde dag. Bart Kanaerts en deze bel. En Annemie, is dat gelukt?
7: Het was dus ongelooflijk moeilijk. Maar het is gelukt...
2: Oké.
0: Mag die al zeggen dat het meteen
1: gelukt? Nee, maar dus ze moet op voorhand moeten ze zeggen, is het gelukt of niet? Ja. Dat kan een bluff zijn ook. En de anderen moeten er dus op gokken of het klopt of niet.
0: Ja. Wie nog? Wie zat er nog zoal in?
1: Timon Verbeek en Mossina Bas.
0: Want Timon
1: andere
0: Verbeek
1: aflevering.
0: Die moest Pools leren, hè?
1: Klopt wel.
0: Dat was toch, dan denk ik ook van waarom? Why?
1: Maar dat is toch, ik vind dat eigenlijk wel super grappig en ik vind dat tof hoe dat die dat aanpakken. Ja, ik weet niet.
0: En
8: Bart Lemmelijn ook. Die heeft ook wel iets geks gedaan. Die moest 24 uur, denk ik, verblijven in het huis van Mohsin Abbas zonder dat hij door had dat Bart daar effectief was.
10: Kom je mee naar beneden?
11: Ja, dat is
10: goed.
11: Ik sport minstens 1 of 2 keer per dag. Dus ik hoop dat Mohsin ook een sportkamer heeft of wat gewichten of zo. Oh, de mannen.
2: De sportkamer heeft Mohsin niet, maar dat houdt Bart niet tegen om er eentje te maken. En normaal vraag je op voorhand of het oké is om een roeimachine in iemand zijn living te laten leveren, Bart.
11: Roei, dat stoort niet, hè?
10: Nee, helemaal
1: niet. Ja, het is natuurlijk ook iets anders, een Bart Lemmelijn aantreffen in je huis. Ik had Mohsin daar ook eens over gebeld en ik vroeg hem, hoe ging dat juist in zijn werk? Wat was jouw reactie?
12: Het is eigenlijk grappig om Bart in je huis te hebben zonder door te hebben dat hij eigenlijk in je huis zit, uiteraard. Maar als je voor zoiets inschrijft om mee te doen, dan is alles toegelaten. Dus ja, als Bart in mijn huis zat, vond ik wel grappig. Ik was even wel van mijn melk tijdens de show zelf. Ze starten met dat stukje en ik wist totaal niet wat er aan het gebeuren was. Het gebeurt niet vaak, maar ik was echt sprakeloos. Maar natuurlijk was het voor een opdracht en ik vond het wel heel grappig hoe dat tegen onze berging lag. En heel Vlaanderen weet nu perfect hoe dat ik woon, waar dat ik woon, welke auto dat ik rijd. Maar aan de andere kant, ik heb ook niks te verbergen. Dus op zich een leuke ervaring en ook grappige televisie.
0: Je moet maar zo eens ruzie zijn in je huishouden. Waar zit dan in de bezemkast? Zou die echt niet verwittigd geweest zijn?
8: Maar hij wist wel dat hij gefilmd werd. Ze hebben dat met een smoesje, hebben ze hem dan uitgelegd van kijk, we moeten voor het programma een paar camera's in jouw huis hangen. Dus hij wist wel dat wat hij op dat moment deed, dat hij daar geen gekke dingen begint te doen.
1: En uiteraard zijn vrouw wist ook natuurlijk, die was wel in on the game. Dus ik denk dat het al lelijk moest doen. Moesten dan ineens een barstende, kletterende ruzie hebben. Ja.
3: Maar er zat wel ook een cameraman mee verstopt. Met Bart natuurlijk. Ja, waarvan Mohsin niet op de hoogte was. Dus dat was al 2 man op zijn minst in zijn huis.
8: Ja, en die mag ook niet te veel lawaai maken. Hè. Die mens moet ook naar de wc. Ja. Dus dat is ook ademen.
3: Dat was Bart aan het vertellen in de aflevering, denk ik. Ja. Hè, dat die cameraman dan op een zeker moment zei van... Ik moet
13: kakken.
0: En dan?
3: Ja, ophouden. Hè?
0: Ja, gewoon ophouden. Of zo is niezen dat je denkt van wat komt er daar uit?
1: Dat is best een kans. Als die een kat of een hond heeft, en je moet dan niet eens... Ja.
0: Zeg, en zijn er dan BV's bij die jullie weten of denken van dat ik wat moeite hebben om dit te doen? Want ja, het vraagt toch ook wel wat van je agenda. Het is van januari bezig, hè, die opdrachten.
1: Ja, ik denk wel sowieso dat die opdrachten wat afgestemd worden. Want ik vond bijvoorbeeld dat de moeilijkheidsgraad wel heel verdeeld was. Hè. Allee, eerlijk, wat Annemie allemaal moest doen en in iemand zijn huis binnengeraken, vind ik persoonlijk moeilijker dan Pools leren. Dat lijkt mij iets wat je nog redelijk in afzienbare tijd kan doen. Dus ik vond ook wel, ik denk dat ze ook wel wat hebben gekeken naar wat past bij wie. Of zo.
8: En ook iemand binnenlaten in je huis. Het is niet alleen binnendringen, zo gezegd. Maar ook iemand in je hebben en houden, vertrouwen, daar camera's op willen. Ik heb effectief gebeld met de eindredacteur van het programma, Jannik de Keukelare. En hij vertelde dat er op voorhand wel wat gesprekjes plaatsvonden met de BV's.
14: De deelnemers hadden weinig of geen restricties wat hun uitdagingen betreft. Dus het is niet dat ze eisen hadden. De grootste moeilijkheid waren agendaproblemen. Omdat je met 8 mensen moet rekening houden, moet een puzzel leggen. Zeker als hun uitdagingen nog eens met elkaar te maken hebben. En als je bovendien ook vaak als je iemand wilt beetnemen, kan je natuurlijk niet zeggen, kan je die dag vrijhouden in je agenda, want we willen je dan beetnemen. En af en toe zei er wel eens iemand, voor mij moet je geen fysieke uitdaging geven, want dat ligt mij totaal niet. Dan hebben we er al dan niet rekening mee gehouden.
0: Goed, al dan niet rekening houden met. Heel sympathiek aan die BV's.
8: Maar Bart Kannerts heeft effectief gevraagd of dat ze niet in zijn huis zouden filmen. En dat is ook wel gerespecteerd geweest. Dus dat zie je ook. Moussine Abbas had daar minder moeite mee. Dus dat geeft hun ook wel een richting van, bij Moussine Abbas kunnen we iemand thuis
3: laten
8: binnendringen.
3: Dat viel mij ook in de aflevering inderdaad dat Bart zei van ik wist dat ik bij mij thuis veilig was, want die moest aangeraakt worden door Annemie Struijf. Die zei dat in de aflevering, ik wist dat bij mij thuis veilig was. En ik dacht, maar hoezo is uw huis
8: is
3: veilig en niet dat van Mohsin?
8: Ja, hij had dat effectief aangegeven, dus op voorhand. En daar zei de eindredacteur ook, dat zijn volste recht. Dus dat hebben we dan ook gerespecteerd.
0: Ja, zijn er dan BV's bij die daar niet op zouden ingaan? Daar heeft hij niks over gezegd, zo van mensen die...
8: Hij zei wel dat veel BV's happig waren om deel te nemen, omdat ze wel Sven de Leijer als programmamaker, als presentator ook wel kennen van Vrede op Aarde. En die... Ja, die heeft nu eenmaal een bepaalde stempel dat hij zet op een programma. Het is zo'n beetje plagen met liefde, met humor. En daar willen heel veel BV's eigenlijk deel van uitmaken.
0: Je moet wel zeggen, want het is eigenlijk een studioprogramma. Hè. Je gaat en dan ga je kijken naar hoe het ging. En dan ga je terug naar de studio.
1: Dat zijn bijna reportages.
0: Ja, korte reportage. Doet me een beetje denken aan Schalkse Ruiter. Dat is heel lang geleden natuurlijk. Ja. Maar ik vind wel, Sven doet dat ongelooflijk goed.
8: Ja,
0: er wordt veel gelachen. Er zit heel veel... Ja, je voelt... Het is echt een zonnig avond...
8: Ja.
0: Feel good programma.
8: Ja, absoluut. Ja. Eerst was het trouwens ook niet de bedoeling dat dat in een spelvorm zou gebeuren. Eerst dachten ze gewoon, we gaan de BV's die challenges laten doen. En dat is het programma. Ze waren dus van plan om dat Château Challenges te noemen. Dus en dat in een kasteel dan te laten verlopen. Maar dan misten ze toch zo wat pit. En ze zeiden ook van, er gebeuren al zoveel programma's in kastelen. En de vertraging is ook op zondagavond. Dus ze hebben het toch over een andere boeg gegooid.
0: Ja, ik vind het echt heel leuk om naar te kijken. Ja. Ik had een beetje vooroordeel.
1: Je was sceptisch, dat moet eerlijk zijn.
0: Ik heb het dan bekeken, omdat ik dacht van maar 1, ik zie Sven, dan denk ik al van voelt goed aan. Mm-hmm. 2, dan denk ik het is ook mooi gemaakt. Het is ook, wat ik wel dacht was, die uitdagingen worden wel heel hard geholpen door andere BV's bijvoorbeeld.
1: Het is niet hetzelfde als een Jan met de pet daar zitten, maar dat hoeft ook niet. Het is ook wel leuk om die mensen dan te zien op die manier.
0: Want ik zag Bart Lemmelij moest dan lopen met iemand in een buggy. Hè, dat is iets van...
3: Dat hebben we hier in de podcast ook besproken. Dat zat in de Liker vorig seizoen.
0: Vorig seizoen, hoe raar is dat? Wart Lemmela in de marathon.
1: Hij dacht, die heeft gewoon een goed hart en die wil dat doen.
0: Dat was dus voor een uitdaging. Maar dan zag je de presentatrice van de Droomfabriek. Hè? En die dan zei, loop nog eens terug. En dan denk ik, maar zo ben je het wel heel hard aan het sturen. Zo kan ik het ook wel fixen. Dat ik mijn opdracht win.
3: Je moet al die mensen wel mee aan boord krijgen om die sabotage te doen lukken. Hè? En ik vind dat eigenlijk wel net het... fijne. Ook zo een Annemie Struijf die random vreemden op Facebook begint op te bellen.
0: Ja. Wij kunnen vrienden worden.
1: Ik vond dat heerlijk. En zo, maar we hebben elkaar ontmoet. En, ik vond dat heerlijk. Die gesprekken daar rond. Het hoeft niet de opdracht zelf te zijn. Het is alles daar rond. En Bart Kannerts op Tomorrowland, toen hij aan het sukkelen was. Ik vond dat grappig.
0: Wat moest hij doen?
1: Die moest een zekere Tina Ley, een Canadese vrouw, vinden. Maar begin maar eens op Tomorrowland iemand te vinden.
0: En met een megafoon of zo? Wat heeft hij dan?
1: Het was echt, hij had met een bord rondgelopen. Hij was overal zelfs aan de toiletten gaan kloppen.
8: En zijn nummer stond op dat dat bord. Allee, het was eigenlijk niet zijn nummer. Dat heb ik ook gevraagd aan de eindredacteur. Mm. Ja. Want dat was ook niet geblurred, dat nummer. Dus ik dacht van...
0: Heb
8: dan
0: je gebeld?
8: Zit nee, maar ik heb wel eens even gekeken op welke foto dat erbij stond. Maar het was dus effectief een productietelefoon.
3: Ja. Maar ik heb daarnet nog eens gebeld.
8: Ah, en het geprobeerd?
3: Het nummer is afgesloten. Ah, ja.
0: Dit nummer is niet meer in gebruik.
8: Zo grappig. Ja.
0: Nick, stop met ons te bellen. Het is zo goed geweest. All right. Sven de Leijer en is het gelukt? Het VRT1-programma elke zondagavond. Heel tof om te zien. Febe, jij neust en speurt in de boekjes.
8: Ja, elke dinsdagochtend.
0: Ja, ja, jij doet dat graag met dat heel graag. Veel liefde. Ben je dan al gemake-upt of moet je
8: dan
0: nog...
8: Nee, dat is in mijn pyjama.
1: Dat,
8: ja.
1: Dat ze nu zo'n ton make-up ja.
0: Heeft. Nee, ik zie nu al mooi lijntje en zo. Denk ik, moet dat,
8: ja. Nee, dan zie ik er nog een beetje schurft uit.
0: Ja. Oké, okay, goed. Welke uitspraak geeft deze schurft? Wij raden wie het is. Oké, hier gaan we.
13: Ik wil niet dat mensen denken. Amai, zij is 41 en heeft zo'n strak voorhoofd. Hoe doet ze dat? Met een beetje hulp, Botox. Ik vind het geen big deal, want het staat voor mij in hetzelfde rijtje als gelnagels, permanente make-up en extensions. Ik zal er ook niet aan overdrijven. Ik wil nog op mezelf lijken. Want dat is ook het juiste signaal naar mijn kinderen toe.
0: Oké, okay, het is een vrouw.
1: Een vrouw,
3: een vrouw van 41.
1: Is dat Annelien Korevits of Stefanie Korevits?
0: Is het een actrice?
8: Nee.
0: Is het een zangeres?
8: Nee.
3: Een presentatrice dan?
8: Een presentatrice.
3: Oké. Okay.
8: Onlangs nog op tv.
0: VRT1?
8: Nee.
0: VTM?
8: Nee.
0: Play?
8: Nee.
0: Zeg het maar.
8: Streams.
0: Ja. Allee, kom, Naked Traction.
8: Ah, Jolien. Jolien, goed. Ja.
1: Ja, maar zeg, dat ging hier zo snel. Ik wou nog iets vragen.
0: Nee, maar ik heb geoefend.
1: Oké, okay, duidelijk.
0: Ik dacht,
1: ja.
0: we moeten het wat vlotter houden, want dynamiek erin steken.
1: Vorige keer zei je tegen mij, je mag maar één keer gokken, dus ik moet zuinig zijn.
0: Maar jij had al gegokt, dat kan niet. Dus jouw beurt was al opzij. Zeg, vertel eens, wat zei ze?
8: Ja, dus dat ze effectief Botox doet aan haar voorhoofd. Ze zegt van, ik wil niet het verkeerde beeld geven. Ik wil niet mensen laten denken dat normaal is om eigenlijk geen rimpeltjes te hebben. Want ik krijg effectief een beetje hulp. En ik denk dat dat ook wel een beetje bij het beeld past. Dat ze van Naked Attraction wil tonen. Van, je moet niet denken dat dit normaal is, zogezegd. Er bestaan verschillende voorhoofden. Er bestaan rimpeltjes, er bestaan er zonder.
0: Maar
8: dus
0: dan
8: allemaal
0: moet toch
8: okay.
0: Een journalist daar vragen. Van, je bent zo glad.
1: Toch, dat is toch geen rare vraag om naar uiterlijk te vragen als het gaat over een programma als Naked Attraction.
0: Maar Naked Attraction gaat net iets meer dan over het gezicht.
1: Ja, ik weet niet wat er nog gevraagd is. Ja.
0: Is er nog meer gevraagd?
8: Daarvoor moet je het artikel in Flair lezen.
0: Verwijs door naar de collega's. Ja. Oké, goed. Dankjewel. Een blik op de online wereld van showbiz. Desna heeft het een aantal keren gedaan. Heeft het ook uitbesteed aan collega's.
3: Goed gedaan.
0: Je hebt de podcast beluisterd, toch?
3: Natuurlijk, ja.
0: Wat hebben onze BV's en de internationals zo gepost, Nick?
3: Ik zag allereerst deze week een heel opvallende reel op het account van Niels de Stadsbader. Waarin hij toch een beetje kritische krantentitels over hem toonde. En daarna beelden van zijn brandende loft. En ik dacht, wauw.
0: Beelden, echte beelden. Bewegende beelden.
3: Ja,
0: video. Amai. Maar dat is toch wel hard. Dat is toch wel hard om dat te tonen dan ook op.
3: Ja, absoluut. Ja. Maar eigenlijk heeft hij dus nu een nieuw nummer klaar, Snelweg. Waarin hij zo'n beetje reageert op de miserie van de afgelopen jaren.
15: Ik heb geleerd om te lachen met de dingen die mij vroeger boos maakten. Want soms kan dat deugden, hè. Om eens goed te wenen. Maar eens goed lachen met uw miserie, dat helpt soms ook. Toen mijn loft afbrandde en ik alles kwijt was, was dat even heel zuur. Ik had daar 12 jaar gewoond. Maar toen ik onlangs verhuisde en besefte dat ik niet met zware meubels moest liggen sleuren, wij geen verhuisfirma moesten inhuren en wij gewoon alles in één keer in de remorque van een cocheer konden steken, kwam ik erachter dat zo'n brand eigenlijk ook zijn voordelen heeft. En zo probeer ik ermee om te gaan. En meestal lukt mij dat. Want je kunt wel blijven achteruit kijken. Er is maar één weg die echt telt. En dat is de weg vooruit.
16: Nu zit ik op een snelweg. Alle zorgen die ik had zijn snelweg.
0: Ah, ik dacht eerst, is het snel weg of snel weg? Hey, ben ik snel weg van de miserie? Of, maar ik zit op een snelweg.
3: Ze zijn ook snel weg.
8: Doordenkertje.
0: Doordenkertje van Niels Stadsbader. Oké. Wat heb je nog? Rond de verraders iets?
3: Rond de verraders iets. Ah. Ja, een aantal verraders hebben een watchparty gedaan in de home cinema van Toby Alderweireld.
0: In Capelle.
3: Ik ga ervan uit dat het de home cinema van Toby Alderweireld was. Het zag er heel comfortabel uit en... cinemaag.
1: En privé.
0: Of de Kinepolis.
3: Ja, dat zou ook kunnen, ja. Er was één opvallende afwezige. Dat was toch wel Ruben van Gucht. Ja, die na zijn exit in het programma ook een soort van exit uit de watchparties gedaan heeft. Ik weet het niet.
0: Zit hem in de WhatsApp-groep? Ook niet, denk ik.
3: Dat denk ik ook niet. Ik zit ook niet in de WhatsApp-groep.
0: Wij zeggen vaak ook wel eens in meetings van nu gaan we het eens niet hebben over Ruben van Gucht, maar elke week...
1: Ja, hij doet ook van alles natuurlijk.
3: Dus we zetten Ruben nu al weg in dit kleine stukje. Ruben ligt uit de verraders. Spijtig. En we gaan nu voort met de liker.
0: En je hebt nieuws over de Pussycat Dolls.
3: Ja, nieuws. Iedereen heeft het ondertussen gezien. Maar het is wel heel leuk. Julie Vermeire is op het podium gevraagd bij een verder bijzonder matig concert van de Pussycat Dolls, heb ik begrepen.
8: Ja, ik heb er ook wel wat gemixte reacties op gehoord.
3: De dames zijn niet meer echt op hun best, blijkbaar, als ik de recensies mag geloven. Maar ze hebben wel een aantal influencers, onder wie Julie Vermeire, op het podium gehaald. En dat is natuurlijk wel super straf.
16: Ik dacht dat ze gingen vragen voor een dansvideo op te nemen, om zo een beetje reclame te maken voor de show. Maar om echt mee te dansen op het podium, dat had ik echt al totaal niet verwacht. Dus ja... Dat was echt wel een mega, mega eer dat ik dat mocht doen. Dus ja, dan kreeg ik zo'n video door, een tutorial op YouTube van de dans.
8: YouTube.
16: En dan ja, ben ik beginnen oefenen thuis, maar het was niet gemakkelijk. Dus ik heb echt wel mijn best gedaan om er het beste van te maken. En ik heb dan natuurlijk met de andere twee dansers, die ook gekozen waren, hebben we wel in de kleedkamer eventjes geoefend, dat wij toch al gelijk waren. Maar we hebben geen oefenmoment gehad met de Pussycat Dolls. Dus het was echt wel going on stage en gewoon hopen dat het goed was.

0: waarin alle ontwerpen werden gemaakt. En die kwamen daar dan wat onzin spuien en dan waren die terug weg. Maar duidelijk om zo ja, de influencergemeenschap wat dichter tegen te gaan
1: maar
0: te trekken.
1: Maar ik vind dit wel cool, want ik was wel aan het denken, allee, je moet maar, het maar durven ook om op dat podium te staan met de Pussycat Dolls, ongeacht wat je niveau nu is. Mm-hmm. Maar ja, als jij dat opfokt, één dansbeweging, dan ben je wel de persoon die zo dat ja. optreden zo, ja, dat niet goed hebt gedaan.
2: Ja,
1: dus
2: want het was
1: wel
2: ook
1: cool.
2: wel echt geen makkelijke dans. Nee, voilà. Julie zei mij dat ook. Mm-hmm. Ja, zij is professioneel bezig met dansen, heeft een dansschool. Maar voor haar was dat ook al heel uitdagend.
3: Waarom? Wat was dan zo moeilijk?
2: Ze zei veel hoofdbewegingen, heel snel ook.
1: Tempo
2: ja, moeilijk tempo ook. Snel, van snel naar traag.
3: Wisselend,
2: en dan, ja.
3: Ja,
2: een beetje wisselend. Dus voor haar was het ook heel uitdagend om te doen. Dus voor haar was het ook wel heel erg concentreren. Maar ze zei wel dat ze ervan genoten heeft en dat ze wel echt kikt op die adrenaline. Om ja, met haar jeugdidool op een podium te staan.
3: En haar lief of haar verloofde ondertussen, ja. Is die mee het podium opgekropen?
2: Ja, nee, die kon er zelfs niet bij zijn. Ook niet in het publiek, want die moest Julie haar danslessen overnemen. Ze hebben dus samen een dansschool. En ze hadden ja, ze had een les alleen dat ze moest geven. En dan ook nog eens een les met Laurens, dat is haar verloofde. En de mama van Laurens heeft Julie dan vervangen voor die tweede les. Dus ja, hij kon er helaas niet bij zijn.
3: En wanneer is die trouw gepland eigenlijk?
2: Die is nog niet gepland. Ah. Ja, ik heb er ook naar gevraagd. En ze zei van ja, we hebben er eigenlijk geen tijd voor om erover na te denken. Af en toe zijn we wel een beetje aan het brainstormen. Maar concreet is daar nog niet veel uitgekomen. Ze zijn zich heel hard aan het focussen op de dansschool. Dus ja.
3: Alright. Lees zeker in de app van Nieuwsblad. Veel meer over Showbiz nieuws. Wij zijn er volgende week, deze week, vrijdag alweer. We hebben 2 uitzendingen per week voor een Showbiz Club Weekend Edition. Dankjewel Desna Febenik, Nathalie, Kim en Pieter.